0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Dan nog het weer. Vannacht kan in het noordwesten een bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 17 graden, maar in steden blijft het wat warmer. Morgenochtend is het in het noordwesten bewolkt met kans op regen en een kleine kans op onweer. In de middag wisselen zon en buien elkaar af, lokaal met onweer. Het wordt dan 20 tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.
2: Altijd actueel. RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n $200 miljard in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. Griekenland kampt nog steeds met hevige bosbranden die nog niet zijn geblust. De autoriteiten waarschuwen dat er mogelijk moeilijke dagen gaan komen. Brandweerlieden en hulpdiensten werken hard om de vuren te bestrijden, maar de situatie blijft zorgwekkend. Premier Mitsotakis erkende dat Griekenland voor een zware periode staat en roept om internationale hulp. De vader van de Amerikaanse schoolschutter is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Hij gaf zijn zoon het moordwapen als kerstcadeau. Bij de aanslag op een middelbare school kwamen 4 leerlingen om het leven. Het was de eerste keer dat een ouder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor een schietpartij van zijn kind. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
10: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
11: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
12: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
11: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
12: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
15: Dit is RTV NOF.
16: Mino, op naar het weekend.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Nof PC, Nof PC.
7: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.
10: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad.
9: Max Voordeel, in Den Bosch.
11: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
12: Dat wie toen, nou mij ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
13: Nou bentjes, dik hier wat aan je? Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
12: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
19: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34. Dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard. De sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n 200 miljard dollar in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. Italië wil Spanje schorsen uit de Schengenzone vanwege het grote aantal migranten dat aankwam in Ceuta. Premier Meloni zegt bereid te zijn tot buitengewone maatregelen om grenzen en veiligheid te beschermen. Eerder riep minister Antonio Tajani al op om Spanje uit Schengen te zetten. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
22: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine. Ik ben Gerbe en ik lid me hier.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtsjerk.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh?
8: Ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
11: Dit is RTV NOF.
12: Mijn Jo, op naar het weekend.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in de Wald.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Dromeester mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. Volgens president Trump is de Raad van Vrede akkoord met de volledige ontwapening van Hamas in Gaza, wat Hamas zelf bevestigt. Israël reageerde nog niet officieel, maar toont wel skepsis. Trump noemt het een historisch akkoord, onderdeel van zijn 20-puntenplan voor Gaza. De omzet van Amazons clouddivisie AWS steeg in het tweede kwartaal met 37% tot $42 miljard, de sterkste groei in 18 kwartalen. Dat komt door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Amazon investeert dit jaar zo'n 200 miljard dollar in onder meer AI-datacenters en sloot deals met AI-bedrijven als Anthropic en OpenAI. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
25: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
4: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
5: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
4: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Dit is RTV NOF.
8: Mijn ontbijtbok.

0: wordt niks meer.
1: Dit is Ontbijtpop met Peter Kraft.
2: Goedemorgen, luisteraars. Ja, welkom weer bij een mooi uurtje Ontbijtpop op de bekende grote streekzender voor Noordoost-Friesland, RTV NOF. Elke vrijdagochtend even na 9 uur een klein uurtje met milde popmuziek. En dan zo'n beetje aan elkaar gepraat aan de hand van wat het leven op dat moment te bieden heeft. Of anders wel wat het leven nou juist niet te bieden heeft. Of anders wel wat leerzaam zou kunnen zijn, hè, mocht u toevallig interesseren. En van de week vroeg iemand mij of Dirk van der Duim nog wel iets doet bij Ontbijtpop. Hè. We horen al een paar weken niks meer over hem. Nou en of, beste man, hij zit weer pontificaal klaar achter de mengtaal. Dirk, wees zo goed, kun je even goed dag tegen de luisteraar zeggen? Ja, even de microfoon pakken, ja.
3: Microfoon. Ja. Goedemorgen, luisteraars.
2: Ja, fantastisch, Dirk.
3: En het wordt weer een prachtige ochtend, dat kan ik u beloven.
2: Nou, reken maar. Nou, Dirk, dank je voor deze aanvulling. Goed, nou, ja, goed. En dat dan midden in de bouwvak, zeg maar. Nou, dan hebben we hier ook nog een jarige artiest. En dat is vandaag, ja, wie kent hem niet? En dat is Bobby Angelo. Bobby is vandaag 85 geworden. Hè? Bobby zingt al jaren niet meer. Maar dat maakt het niet minder vreselijk, hoor, dachten wij van op Peppen. Nou, Taste of the Blues.

Nou, dat was de jarige Bobby Angelo. Dat is een Brit die een paar hitjes had in Amerika, waarvan deze Taste of the Blues er geen was. Maar wat Amerika betreft, daar heeft sinds 2 jaar iemand de leiding die er een potje van maakt. En om het maar eens vriendelijk te zeggen, Trump heet die man. En nou, wil het aardige dat dik 70 jaar geleden dat Annie M.G. Schmid een kinderboekje schreef waarin een halve gare president wordt van Amerika. En die man in dat verhaal van Annie, die heet Tump. Ja, Josias Tump. Nou, deze meneer Tump in het verhaal, die was nou eerst vertegenwoordiger in mottenballen, maar doordat de zittende president ziek was en na het eten van een mottenbal weer beter werd, toen mocht meneer Tump als dank president worden. Nou, en dat schreef Annie dus dik 70 jaar geleden al op, hè. Nou, en hier is een mooi liedje over Annie van Pete Townshend, Annie.

Pete Townshend schreef en zong in 1977 dit mooie lied over het ouder worden. Over het accepteren van je ouderdom. De wereld is kleiner geworden, Annie, zingt hij. De zon heeft veel kracht verloren en als alle kleuren zijn vervaagd, zeg dan niet nee als magere Hein komt aankloppen. Maar zeg dan, ja, misschien. En die meneer Tump in het boek van Annie M. G. Schmid, die wilde niet dat de mensen zich met politiek bemoeiden en daarom verbood hij het drinken van alcoholhoudende drankjes op caféterrassen, omdat daar over politiek gepraat werd en dat wilde hij niet hebben. Maar ja, daar werden de mensen boos van en toen hebben ze de president Tump afgezet met een impeachment. Hè. Nou ja, zover is het in het land van meneer Trump nog niet. Maar wat niet is, kan nog komen, nietwaar? Only heaven knows, ja.

Van de week, luisteraars, kocht ik bij de Lidl een nieuwe douchekop. En ja, voor je zo'n ding aan de slang schroeft, dan lees je natuurlijk eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzingen. Die zat natuurlijk in de doos. Nou, dan lees ik beoogd gebruik. Dit product is geschikt voor alle drukvaste warmwatersystemen, zoals drukboilers en dergelijke. Nou weet ik niet wat een drukboiler is, dus ik heb waarschijnlijk een en dergelijke. Ja, nou, even verder staat precies dezelfde tekst nog een keer, dus het schijnt belangrijk te zijn. En dan volgt er een tekst over kans op verwondingen en brandwonden en zo. Maar gelukkig staat er, en dat is misschien wel het belangrijkste, er staat dat ik erop moet toezien dat het product uitsluitend door vaklieden moet worden geïnstalleerd. Nou, daar zat ik met mijn douchekop. Eerst maar eens even een installateur bellen.

U hebt vast wel eens gehoord van de zanger R. Kelly. De man had 17 top 40 hits alleen al in Nederland. Maar ja, zoals zo vaak, konden zijn benen de wilde niet dragen. En hij kon met zijn handen niet van vrouwen en jonge meisjes afblijven. En 5 jaar geleden kreeg hij daarvoor 31 jaar cel. En nou heeft hij president Trump, u weet wel, hè, die heeft hij om strafvermindering gevraagd, omdat hij vindt dat hij onrechtvaardig behandeld is. Nou, Trump heeft nog niet geantwoord. Maar nu hebben wij sinds zijn veroordeling nooit meer een song van hem laten horen. Maar daar maken wij nu een uitzondering op, omdat hij niet zegt dat hij spijt heeft over wat hij heeft gedaan. Nee, zegt hij niet. Nee, hij vindt alleen dat hij onrechtvaardig behandeld is. Nou, en daarom laten we nog 1 keer horen, uit 1999, als ik toch de klok kon terugdraaien. If I could turn back the hands of time. Alsof je het hem hoort zeggen. Maar dat meent hij niet, hoor. Nee.

Ja, deze meneer R. Kelly die staat in de lijst van de meest verkochte popartiesten ooit. Met iets van 75 miljoen platen verkocht. Maar helemaal eenzaam bovenaan staan de Beatles. Met 550 miljoen verkochte platen. Een schatting. Op enige afstand gevolgd door Michael Jackson en Elvis Presley. En dus gaan wij op dringend verzoek van onze ontbijtpopredactie gaan we iets van de Beatles laten horen. En om precies te zijn, een van mijn persoonlijke favorieten. Echt waar. Ik kon toen in 1965 de tekst uit mijn hoofd meezingen, vooral in het tempo. Hè? I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Nou, Dirk, laat hem maar horen.

Even kijken. Ja, we zaten weer zo gezellig te kletsen, hè. Over zonnepanelen en thuisbatterijen. Maar goed, oké. ik was gebleven bij meneer Kelly. Nou goed, dat was in ieder geval... Sorry dat we even zo gezegd... Ja, verdorie, we hebben elkaar weer een hele week niet gezien, man. Toe, ja. Nou, dit was... I've just seen a face van de LP Help. En, in Mexico schijnt die plaat ook nog op single te zijn verschenen. De Crickets, die zongen in 1962 trouwens ook een liedje over een gezicht waar ze verliefd op werden. Hè? De zanger vertelt dan in het lied dat hij in de bios op het scherm gedurende nog in 2 minuten een meisje zag. En op het eerste ja gezicht werd hij meteen verliefd. Hè? En hij beweert ook nog in het lied dat hij weliswaar niet weet hoe hij haar kan vinden, maar wel dat hij voor eeuwig van haar zal gaan houden. Ja, en dan denk ik, daar geloof ik nou geen moer van. Nou, maar vooruit, hè, kom het maar vertellen dan. Fell in love with a face.

fell in love with a face. Ja, Dirk en ik hebben zojuist afgesproken dat wij niet meer met elkaar lullen. Tussen de platen door bij de platen. Nee, stilte hier in de studio. Nou goed, in ieder geval, dat waren de Crickets. Kijk, ja, en die plaat die is uit 1962. En dat was 3 jaar na het verongelukken van Buddy Holly. En niemand in deze plaat weet wie hier de leadzang had. Maar er zijn wat kenners en die menen dat het PJ Proby moet zijn geweest. Hè, die graag wilde laten zien dat hij Elvis kon nadoen. En bovendien wilde hij heel graag een cricket zijn. Maar andere deskundigen weten zeker dat dat helemaal niet waar is. Het moet, zeggen die andere deskundigen, het moet een zekere Ronnie Smith geweest zijn. Die kort na het verongelukken van Buddy Holly een paar weken bij de Crickets heeft gezongen. En ja, die PJ Proby die kennen we wel. Maar die Ronnie Smith, hè, daar waren wij nou wel nieuwsgierig naar. Dus even wat research gedaan. En dit hebben we eruit gepikt. Lookie, lookie, lookie.

Loekie, loekie, loekie. Verrukkelijk. Wow, heerlijk. Ja, en dat was dan de tot vandaag onbekende Ronnie Smith. Ja, hij is dol op haar, en dat is wel duidelijk. Nou was hij 19 toen hij dit opnam, dus dan ben je nog niet zo kritisch. Hè? Ja, dat weet natuurlijk iedereen. Als je 19 bent, dan lacht het leven je toe. Dat weet iedereen. De toekomst staat voor je open en je hebt niks te mopperen. Dat weet iedereen. Iedereen van 19 is gelukkig. Dat weet ook gewoon iedereen. Everybody knows him. Yep.

Dat is Gilbert O'Sullivan, Everybody Knows. En ja, dat brengt ons wel bij een zekere Marjoleine de Vos. Marjoleine de Vos, luisteraars, is schrijver, een dichter en ze schrijft columns. En van de week zag ik een column van haar en de openingszin was: iedereen weet dat oude en oudere mensen graag mopperen. Ja, ze zegt inderdaad dat iedereen dat weet, hè, dat oude en oudere mensen graag mopperen. En ja, het is waar, het is waar. Ja, ik kwam onlangs een oudere tegen en ja hoor, meteen mopperen, meteen mopperen. Eigenlijk ben ik nog nooit een oudere tegengekomen die niet moppert. Nee, want echt, iedere oudere moppert, dat weet iedereen. Ja. Ja, voor Marjoleine Vos is dat ook geen nieuws hoor. Moppert u wel eens, luister? Nee? Ja, nee, ja, want u bent niet oud. Ja, maar Dirk en ik wel hoor. Wij zijn namelijk ouderen. En wij mopperen dan ook de hele dag. Ja, we moeten wel, want anders kletst Marjoleine de Vos uit haar nek. En dat zouden we natuurlijk niet willen. En ze heet geen Lidewijn, natuurlijk, besloten, hè, Marjoleine.

Nou zijn wij volgens Marjoleine de Vos, zijn wij ouderen allemaal oude mopperaars. Hè? Iedereen weet dat, zegt ze voor alle duidelijkheid nog bij, voor het geval u aan haar waarneming mocht twijfelen. En haar column heeft dan ook de titel Zo iemand wil je niet zijn. Maar Dirk wees me er zojuist op dat er toch nog een sprankje hoop is. Want Dirk en ik liepen van de week door Leeuwarden en toen zagen we dat een stevig gebouwde man van een jaar of 50 een opgebrande peuk op de grond gooide en die uittrapte. En omdat Dirk bij me was, want Dirk is een stevig gebouwde kerel en ik niet, toen zei ik tegen die peukenmans, ik zei, ho, ho, ho, dat doen wij zo niet. Wij gooien zo'n peuk in de vuilnisbak. En toen vroeg peukenmans of ik een klap voor mijn kop wilde. Dus Dirk zei, ho, ho, zo gaan wij niet met elkaar om. En toen zei peukenmans dat het een grapje was. Dus wij lachen natuurlijk. En Dirk liet even de handjes wapperen. En ja hoor, peukenmans raapte zijn peukje op. En beloofde die in de eerstvolgende vuilnisbak te doen. Dus praat ons niet over ouderen die altijd maar willen mopperen.

Oké, uitgemopperd. Maar nou even over Engelen. Dat blijkt een dorpje te zijn waar allerlei tuigen woont behalve Engelen. Het schijnt even boven Den Bosch te liggen. En de gemeenteraad bespreekt de mogelijkheid om een groep asielzoekers daar voor enige maanden wat huisvesting te bieden. En nou kun je daar om allerlei redenen bezwaar tegen hebben. Maar de manier waarop dat bezwaar wordt kenbaar gemaakt, dat weten allerlei Engelen wel raad mee. Het huis van een echtpaar dat zich niet duidelijk had uitgesproken tegen de komst van die groep, die kreeg kladdergraffiti tegen hun huis waarop mevrouw werd uitgemaakt voor stinkteef en hoer. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel raar, want je bent niet vanzelf een stinkteef of een hoer als je niet per se tegen de komst bent van een groep asielzoekers. Maar verontrustend is het natuurlijk wel dat een paar Engelen hun mening op deze onsmakelijke manier... Dirk, wat voor song heb je klaarstaan? La Maison? Nou, dat is een mooie keus. Doe maar.

La Maison, het huis. Ja, interessant is dat in de gemeenteraad van Den Bosch dat 11 van de 13 zittende partijen in een openbare verklaring de bekladding van het huis hebben veroordeeld. Hè. Maar 2 van die 13 partijen hebben zich daar niet bij aangesloten. Nou, u kunt even nadenken welke 2 partijen dat geweest zouden kunnen zijn. Denkt u maar even rustig na. Pom, pom. U denkt even na. Nou, u hebt even nagedacht. Het waren, ja, u had het goed, het waren de PVV en Forum. En toen Omroep Brabant vroeg waarom zij zich niet wilden uitspreken over die wansmakelijke gevelbekladding in Engelen, toen werd er nog door de PVV, nog door Forum, werd er überhaupt gereageerd. Niets, helemaal niks, middelvinger. Ja, wat moet je daar nou van vinden, hè? Nou doe ik mijn uiterste best om begrip te tonen voor de mening van de PVV en Forum, maar dat wordt op deze manier wel heel moeilijk, hoor.

Dirk wapperde ze juist met zijn arm naar me. Hoppa, Kraf, er moet gemopperd worden, anders doe je je leeftijd geen eer aan. Nou goed, ja, ik had het eigenlijk voor me willen houden, maar nou Dirk zo aandringt. Kijk, ik lees in een advertentie: maak werk van jouw ambitie om image consultant te worden. Nou, die image consultant die mag u houden, maar dat woord jou, hè? Waarom staat daar jou en niet je, hè? Dus dan zou het zijn: maak werk van je ambitie. In plaat. Misschien vindt u het peanuts, maar ik vind het gebruik van het woord jou wat overdreven en zonder enig doel. Maar, en dat maakt het interessanter, je vindt precies dezelfde zin ook bij andere advertenties. Hè? Nog één gevonden. Maak werk van jouw ambitie, volg jouw groene hart en kom bij Elerwoude. Ja, veel natuurlijker was geweest. Maak werk van je ambitie, volg je groene hart en kom bij Elerwoude. Niks jou. En deze, die komt uit Drimmelen. Drimmelen, dat ligt in de buurt van Drongelen, dat u dat even weet. Maak werk van jouw ambitie en draag bij aan een mooi en leefbaar Drimmelen. In plaats van maak werk van je ambitie en draag bij aan een mooi Drimmelen. Er is kennelijk erg weinig ambitie in Drimmelen. I believe what you say when you say you're going steady with nobody else but me.

Ja, zo luisteraars, is ook aan deze 607e ontbijtpop weer bijna een eind gekomen. Samenstelling en presentatie Peter Kraft, daarbij ondersteund door Dirk van der Duim, die de techniek verzorgde. En zoals altijd kunt u het terugluisteren via de website van RTV NOF en klik dan op uitzending gemist en anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop, waar u ook de playlist vindt. We gaan afsluiten met een song speciaal voor mevrouw Marjoleine de Vos, die een hekel heeft aan ouderen. When I Was Young gaat het worden van Tony Sheridan. Dat was ooit een Beatle, die trouwens ook maar 72 geworden is. En dat vinden wij niet oud. Gedag allemaal, graag tot volgende week vrijdagochtend voor weer een mooi uurtje ontbijtpop.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Nof PC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in dat bad.
9: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
12: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Walterswald. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema? Voor al jouw mighty dreamen.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA plus een certificaat, hè?
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
19: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit, waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Zij letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta zijn volgens Spaanse media inmiddels minstens 18 mensen omgekomen. Duizenden, veelal jonge migranten, probeerden zwemmend per boot of over de hekken de EU te bereiken. De toestroom houdt aan. Nog duizenden mensen, vooral kinderen en jongeren, lopen richting Fidek, waardoor de weg van Tanger daarheen is afgesloten voor auto's. Het dodental van de zware aardbeving in het zuidwesten van Japan is opgelopen van 28 naar 34, dat meldt de regio Kumamoto. 6 mensen zijn ernstig gewond door de beving van dinsdagavond die gebouwen deed instorten. Bijna de helft van de slachtoffers viel bij een ingestorte fabrieksschoorsteen en bij een winkelcentrum na een explosie. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
22: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
24: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoerslossing.
4: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.

0: onderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF, Waarberjocht.
1: Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Bakken, zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoudtij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op... Olven Oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis na de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. Fugro, het bedrijf dat gegevens verzamelt over de bodem van de aarde, ziet zijn omzet dalen door wereldwijde onzekerheid. Klanten stellen investeringsbeslissingen uit waardoor Fugro minder opdrachten krijgt. Toch verwacht het bedrijf zijn winstmarge te handhaven. Fugro hoopt dat de onzekerheid tijdelijk is en dat de vraag naar bodemonderzoek op langere termijn blijft groeien. World Pride Amsterdam, waar zo'n 1 miljoen bezoekers op afkomen, kent extra beveiligingsuitdagingen na de aanslag in Berlijn afgelopen zaterdag. Vanuit een operationeel centrum houden zo'n 30 mensen alle betrokken partijen en alle camerabeelden, drones en portofoonverkeer nauwlettend in de gaten. Zij letten onder meer op drukte, bereikbaarheid, verhulpdiensten en verdacht gedrag rond de kaders. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert de bewolking het weerbeeld. Op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer vallen buien bij een stevige noordoostenwind. Elders waait het zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
23: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
24: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
23: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
25: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
29: De Friese Motorfiets!
28: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
30: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord uit Jesternaidjerk.
30: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
28: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF.
1: Ekin, De Fallon, Constantille, SMA.
2: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven. Het giet om.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiere dank, Friesland boppen!

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: NofPC, daar kun je wat mee.
3: NofPC.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
8: Nou bentjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Trommeestje mij in beëining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tussen afgelopen weekend en woensdag reden er 8141 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug. Ongeveer 80% had een buitenlands kenteken en kon daardoor niet worden beboet via het camerasysteem dat zaterdag en zondag werd geïnstalleerd. Rijkswaterstaat verstuurde al 567 processen verbalen die volgens een woordvoerder allemaal tot een boete zullen leiden. NS kan nog niet inschatten wat de gevolgen zijn van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Vakbond FNV heeft de 24-uur-staking nog niet officieel aangemeld en dat is wel vereist. FNV kondigde de staking vrijdag aan uit onvrede over kabinetsplannen rondom bezuiniging op de sociale zekerheid. NS benadrukt dat een staking van 24 uur een grotere impact heeft dan een staking van afgelopen 24 juni. In het door natuurbranden geteisterde zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar huis nadat de situatie stabiel is en de weersomstandigheden gunstig. Inmiddels zijn de bevelen opgegeven voor 144.000 mensen. Oekraïne stuurt nu 70 ervaren hulpverleners om te helpen bij de brandbestrijding. Op een Indonesisch vliegveld is eerder deze week een 39-jarige piloot gearresteerd nadat hij onder invloed van drugs een passagiersvliegtuig bestuurde en ruim 70.000 ecstasypillen in zijn bagage bleek te hebben. De piloot wordt verdacht van internationale smokkel en riskeert een zeer zware gevangenisstraf. En dan tot slot het weer. In het noorden van het land blijft het vanmiddag met maxima tot 20 graden koeler en er is zo kans op onweer. Elders wisselen wolk en zon elkaar af en blijft op de meeste plaatsen droog met een temperatuurverschil tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time.
2: tijd voor focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
21: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitjes het.
23: tdnoord.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
25: TD Noord verkeert ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
26: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
27: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
26: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
27: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
28: WOQS.nl.
29: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
30: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
28: WOQS.nl.
31: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
32: Ja, echt maatwerk.
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
36: Interesse? depannenkoektrein.nl
34: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
0: Informerend en actueel. RTV NOF.

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
11: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
11: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
17: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. Het Australische verbod op social media voor jongeren onder de 16 jaar heeft in de eerste 3 maanden gezorgd voor een kleine daling van het aantal minderjarige gebruikers. Dat blijkt uit een rapport van eSafety, de Australische toezichthouder van online veiligheid. Dat resultaat is een tegenvaller voor de Australische regering. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. De Friese Motorfiets!
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
21: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
22: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
23: Ja, echt maatwerk.
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
25: SGmaatwerk.nl.
26: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
27: Wij hebben haal- en brengservice.
25: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.
28: Oh, 11:30.
29: Hocus pocus. Time for focus.
30: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
31: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
32: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
33: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
32: Schitterend!
34: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
32: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
31: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
35: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
36: Interesse? depannenkoektrein.nl.
37: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
38: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF. Het Nijs in het Kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford
4: en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bosch.
16: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
17: Oh?
16: Ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
18: Yo, Freerik. Maar bestellen kan tot
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
14: Alles voor in en bij het zwembad.
15: Max Voordeel in dat bad.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor-, streek- en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De KNVB is niet van mening veranderd door de reactie van de FIFA op de kritiek van onder andere de UEFA op het commercialiseringsplan van de Wereldvoetbalbond. De 55 bij de UEFA aangesloten bonden besloten gisteren alle competities van de FIFA te boycotten als de Wereldvoetbalbond vasthoudt aan plannen om belangen in haar competities te verkopen aan private investeerders. Sinds het afgelopen weekend tot en met woensdag zijn ruim 8100 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Daarvan had ongeveer 80% een buitenlands kenteken. Zij konden vanwege de regelgeving nog niet worden beboet via het camerasysteem. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
17: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
26: NofPC, NofPC.
27: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NofPC. Daar kun je wat mee.
27: NOFPC.nl.
25: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
28: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
29: Paken, zullen we even op een stoel?
30: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
29: Baasmazitcomfort.nl.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden.
2: Noordoost-Friesland.
3: RTV NOF.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
6: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
7: SGmaatwerk.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
7: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
6: Keukens en kasten op maat.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op traaien oeren.
17: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. Branchevereniging OVNL noemt het heel vervelend dat reizigers op 9 september worden geraakt door de aangekondigde 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Volgens vakbond FNV gaat het spoor, streek en stadsvervoer in Nederland de hele dag plat. De actie is gericht tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Peppe. Maak ik bijbab op de stoel?
9: Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baarsmazitcomfort.nl.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: tevens zo.
1: Het Loert van de Klaai. RTV NOF.
2: Let me say the sense, baby.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naai auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer.
17: Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. De Europese Commissie heeft de Chinese webshop Temu een aanklacht gestuurd omdat het bedrijf niet meewerkte tijdens een inval in december vorig jaar. Dat gebeurde in het Europese hoofdkantoor van Temu in Dublin tijdens een onderzoek naar oneerlijke concurrentie. Voorlopig lijken er geen directe gevolgen verbonden aan de aanklacht. Rond 10:30 vanochtend was er op de A12 vlakbij Babberich aan de Duitse grens een ernstig ongeval. Daarbij zijn meerdere personen gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten uit Nederland en Duitsland zijn ingezet. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een sto, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
21: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
22: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
23: Ja, echt maatwerk!
24: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
25: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
26: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
28: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
29: Bakken? Zullen we even op een stoel?
30: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhartij.
29: Baasmazitcomfort.nl.
31: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
15: Dit is RTV NOF.
32: My No, get it on.

0: Wat een geweldig mooi nummer. Je bent zomaar even meer dan 6 minuten bezig met dit prachtige mooie nummer. Je hoorde namelijk Ozzy Osbourne samen met Bonnie Tyler. En het nummer wat ik voor je draaide heette Fire in the Sky. Ja, Ozzy, natuurlijk, dat weten we, die is vorig jaar overleden op 22 juli 2025. En Bonnie Tyler, zij ging er precies een jaar later achter dan, want zij overleed op 8 juli van dit jaar. Het gekke van dit nummer is dat het wel een fantastisch mooi nummer is, maar ze hebben eigenlijk in daadwerkelijk nooit een duet gezongen. Dit is allemaal opgenomen via een computer en dat heet tegenwoordig gewoon AI. En wat fantastische mooie nummers kun je daarmee maken. En wat trap je er ergens in als DJ? Als je het niet geweten had, dan dacht je, nou, daar hebben ze samen nog een duet gezongen. Maar in werkelijkheid dus helemaal niet. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is het radioprogramma Gerrit-Ton Heer. En op deze vrijdagmiddag heb ik natuurlijk weer even de tijd om jou weer te verrassen met hele leuke en uiteraard gezellige muziek. Ik heb natuurlijk ook onze vastheid zoals de rock'n'roll plaat. Dan heb ik nog de zomerrit, de plaat van vinyl, de vloekrekker van deze week, de freestalige plaat. En natuurlijk gaan we nog even kijken in de hedendaagse popmuziek. We gaan ook weer een nieuwe plaat draaien die vorige week is binnengekomen in de tipraden. En dat is namelijk de nieuwe van Kid Hier is Animal.
1: RTV NOF.

er een uit het jaar 1995. Dat goed was voor 16 weken in de Nederlandse top 40. Double Vision met Knocking. En ze stonden maar liefst 6 weken op nummer 2 van het jaar 1995 in de Nederlandse top 40. Maar hier op je eigen streek radio gaan we natuurlijk verder met het Nederlandse product. We gaan even de nieuwe draaien van Ilse de Lange. Hier is Something Good.

Schuitenmaker. Vorige week is dit nummer uitgekomen en het nummer dat heet Luzu. En dat betekent straattaal. Ja, zo simpel is het. En als ik het weer in Nederlands mag vertalen, dan betekent dus dat weggaan.

0: RTV NOF.
1: En op dezezelfde RTV NOF gaan we natuurlijk ook lekker zomerse muziek draaien. We gaan even terug naar de jaren 90 toe en we gaan even een plaatje draaien van Real McCoy. Hier is Another Night.

Wat hier in het radioprogramma van Gerard Onderg. En we gingen even terug naar het jaar 1961. De debuutsingle van The Beach Boys. En dat nummer dat heet Serving the USA. Het werd een hele grote wereldhit in het jaar 1963. Maar eerlijk gezegd, beide hits waren natuurlijk heel goed voor het fundament van de iconische surfrock in die tijd. Maar we blijven even in de zomerse hits. We gaan even naar onze tijdelijke item. We gaan even een plaatje draaien uit het jaar 2011. Het werd gezongen door Alexis Jordan. Happiness heet het nummer. En het stond 30 weken in de Nederlandse top 40 en 10 weken op plaats nummer 1. En deze heb ik dus uitgekozen.

0: heel erg mooi om zo'n leuke single te draaien. We gingen even terug naar het jaar 1975. Deden we samen met Bad Company, oftewel Bad Company. Zo moet je het uitspreken. En Feel Like Making Love was een plaatje die van Funny Love kwam. Oftewel een singeltje was dat. En die maakt zo'n 45 rondes per minuut. Maar ik heb ze niet geteld, maar ik neem aan dat het zo was.
1: De vloerkraker van deze week.
0: Afgelopen week zag ik op Instagram een optreden van Casey en de Sunshine Band. De man is een beetje gegroeid, hij is 75 jaar, maar treedt af en toe nog wel eens even op. En ik dacht, laten we dat nog eens een keer even dunnetjes over doen. Hier is Boogie Shoes van Casey en de Sunshine Band.

0: Dit is op de vrijdagmiddag Gerrit on Air.
1: De Frieskalige plaat.
2: Sjoerders even doen. Balzer, die hangen te scannen. En ook helpt die wie nou hoog. Die helpt die wie nou een. Nou giet die prachtig scannen.

gezongen. Jorden Mink samen met Ilko Engelsma. En hij was dan de gitarist. Het nummer heet Rajaman. En het verslag nog, hè? Hoor eens. Klaas Jansma. De man die altijd verslag deed van het scootergiel. En ja, waarschijnlijk maakt hij gewoon een normale viswedstrijd nog heel erg spannend. Wij gaan naar de hedendaagse popmuziek. We gaan even een plaatje draaien van Teddy Swims. Hij is binnengekomen vorige week in de Nederlandse top 40 met Break Up in the Reserves. Straks Kees Bakker op radio. En wat mij betreft, ik spreek je graag volgende week weer.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
1: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Minco Bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijs zandje in Waterswaard.
11: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. De ebola-uitbraak in Congo is de op één na grootste uitbraak van het virus ooit wereldwijd. Alleen de epidemie van 2014 tot 2016 in West-Afrika was groter. De huidige uitbraak telt nu 3552 besmettingen. Dat meldt het Congolese ministerie van Communicatie vandaag. Ruim 1500 mensen zijn omgekomen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
20: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
20: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.

Ja, ik dacht al, dat is een lekkere East, jonker. Ja. Oké, de eerste plaat hier van Pete Townshend, Face to Face uit 1985 alweer. Hij is de zanger-gitarist van de Woonhoe natuurlijk. De Hoe. Dit weer een solid project. Hij is al 81 hier. Ik zeg laatst een foto. God, dat is een hard mondje. Ja, hij is de belangrijkste scroller van de Hoe. Ja. Nou, ik hou zo een keer zo live in. Geweldig weer dat, jongen. Ja, dat weer. Heerlijk om daarna te zien natuurlijk. De Hoe. En dan ga ik nog een mooi t-shirt hier te hangen in de studio. Ja, dat ik dan natuurlijk. We gaan even naar die classic draaien van Ronald Orlana. Ja, Gypsy Rhythm. Ik zei ze een hele goede midi. Dit is scherp. Nee? Ja, scherp op de midi. Scherp op de midi, ja. Het verstoor maar er wel in bij. Ja, de joert weer een prachtig waar. Voor de boeren en voor alle mensen die de tuin zien. Want daar is er weer een heel prettig rij van. Dus, maar wij gaan even een Simmers muziekje draaien. Misschien gaat dat dan weer helemaal verroren en komt de zinnen weer tevoorschijn. En deze komt uit 1992.

0: Hey Kees.
1: Hey Gerrit.
0: Hast al Juurt wat naar je muziek bij die?
1: Ja, ik heb er vier plaatjes uitzocht. Natuurlijk Ralph Sanchez en Rondé. Oh my god. En The Weeknd After the Headlights. En oh ja, Gerrit, Martin Garrix en U2. Firefiles. Oh jongen, jongen, jongen. Dat weer de keuze wie we reuzen natuurlijk. En wat ga je draaien? Die van Ralph Sanchez ga ik even draaien. Dat is een...

jij hem herkende haar al? Stevie Nicks. Maar het nummer Edge of 17. En ze had nog een paar enkele hits. Zo'n solo carrière. Beetje de nice. Soms hadden dat in. Dan maakt ze even een uitstapje. Want dan had ze zelf wel creativiteit in holen. Ze van, ja, ik kan al die vestjes voor een hele LP natuurlijk. En Rooms of Fire zit er. En Stop Dragging My Heart Around is 1981. En ze volgens mij, oh ja, ik moet even denken, ja. Dus, en ze is eigenlijk al 28 hier. Ja, ja, ja. We gaan weer even een vestje. Ja, ik ga weer singeltjes kocht. En dan vond ik dit eigenlijk Los Frias. En het heette En La Playa. Een lekkere Simmons vestje hier. FVNOF. De streekstuurder. De hele Simmons lang, maar hele leuke programma's. En leuke muziek natuurlijk. En vooral alle

in die lekkere Spaanse muziek. Heerlijk. Nou, deze singles vond ik direct tussen. Ik dacht, geweldig. Lekkere Simmerske muziek hier op RTV. En nog even scherp op de medie. We gaan maar even een hit tip draaien. En de hit tip, ja, is van Rondé in het hitte Oh My God.

0: cijfers heeft bij Robbie, Robbie, Robbie.
1: Ja, van de week heb ik weer een triest bericht ontvangen. Dat is tevens de oude doosplaat. De Top Pop Tops. En die in de Veske Mammy Blue uit 1971 is het weer een dikke hit. Het is een Spaanse popband weer dat. En die Ray Gomez, gitarist, is 28 juli overleden. En hij is 73 hier geworden. Ja jongens, de meesten op heden kunnen helpen gewoon... Ergens hoor zinnen. En Star to Heaven nemen we dat aan. En het plaatje er hier erbij. Mammy Blue.

0: the city sleeps. After the headlights, Gina hits. Die Cedric Besong had toen het weer concert gehad in Nederland natuurlijk. Ja, die man. En dat werd wel uitverkocht. Dat weer een heel bijzonder concert naar nou, gehad. Oké, we gaan weer in een Friestalig plaatsje draaien. En die is van gewoon Bram. En die is in zijn tuinbroek. Ja, hij heeft nog een hitje, jongen. Hè. Op de fiets naar Harkemata naar mijn Scotje. Of naar mijn leven.
1: De Friestalige plaat.
0: Dat is in Aien. Dat was wel leuk, hè? Echt wel leuk vestje om bij de barbecue te draaien natuurlijk.

Teunbroek. Ah, daar heb je wel een beetje meer rond, hè? Ah, dan groeien de scheuren en ik is vol. Teunbroek. Oké. Gewoon, Bram. Jongtoes in Teunbroek. leuke freestyle festje dat natuurlijk. Het is weer de heetste tijd voor de Rock Ballad. En de Rock Ballad is deze keer van The Pretenders en Back on the Chain Gang.

0: radio, tv en online.
1: RTV NOF.
0: RTV NOF.
1: Van 4 vond 6, scherp op.

0: Getaway. Max. Ik ben net voor. Ik kom bijna voor. Ja, ik kom af. Ja. Dan ben je away. Hey, Monumentje, dan heb ik weer een mooi programma op het radio natuurlijk van Tolver tot Fjouwer. Mooi fort. En ja, de meesten hebben mooi fort. We hebben weer 12 teams die gaan weer even hier in Noord-Oost-Friesland. Antemedeel of Kaspelen of Tietjerkse deel. Volgens mij Tietjerkse deel ook. Ja. Ik ben Bleer de Holle hier. En ze ben hier in de, ook in deze regio. In, om jou van hond om. Ja. Oké, okay, de laatste hit-tip is van Martin Garrix en U2. En ik zeg ze een heel goed weekend. En tot na een weekend. Dan ben ik er weer tussen 5 en 6 hier bij Scherp op de Midi.
1: Kees, hit-tip.
0: Het hoor ik eens examen om, hè. Toen maak ik mijn eigen knippering. En dan is het weer klaar. Maar er altijd mijn plezier. Bij hem, Ark.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Walterswaard.
2: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Walterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
1: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan weg.
0: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
12: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De drie terrorismeverdachten die dinsdagnacht werden aangehouden blijven 2 weken langer in hechtenis. Dat meldt de rechtbank van Rotterdam. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Sinds het begin van de zomer is in de Europese Unie meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van een Europese klimaatdienst. Van 3 juni tot en met 29 juli ging ruim 343.000 hectare verloren aan natuurbranden. De grootste schade ontstond in die periode in Spanje, Italië en Frankrijk. Een Britse uitvaartondernemer heeft een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Hij vertelde families dat hun dierbaren begraven of gecremeerd waren. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Bovendien stal hij geld dat uitvaartgasten aan goede doelen wilden doneren. Tata Steel heeft toestemming gekregen om de gietwalinstallatie opnieuw te testen. Daarin wordt vloeibaar staal omgezet in rollenstaal. Tata Steel moest een deel van het werk begin april stilleggen omdat de uitstoot van de zeer gevaarlijke stof chroom 6 veel te hoog was. Tata Steel zegt daarna allerlei technische aanpassingen te hebben gedaan. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het 20 graden in het noorden tot 29 in Limburg. Vanavond droog en vannacht kan er mist ontstaan bij 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
16: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.

0: handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind.
0: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: zijn hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandje in Walterswaard.
6: Pakken. Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom in Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. Het Nederlandticket, een maandkaart van €49 voor reizen buiten de spits, is sinds half juni ruim 550.000 keer verkocht. Vandaag is de laatste verkoopdag. Het kabinet reserveerde €118 miljoen, maar verwachtte 1 miljoen verkopen. Na de zomer volgt een evaluatie voor een mogelijk landelijk OV-ticket. Een 39-jarige Maleisische piloot is opgepakt in Jakarta met 70.000 XTC-pillen in zijn koffer. Hij vloog van Kuala Lumpur naar Jakarta en was zelf onder invloed van drugs. De XTC zat in 14 zakken. Indonesië hanteert strenge straffen voor drugsmokkel. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
7: Dit is RTV NOF.
8: Mijn Jo Country Ranch.

Ja. Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Etema. En we zijn weer een beetje het begin van een even maand. Dus niet helemaal juist, maar goed. We gaan er toch mee aan de gang. Dat houdt dus in dat we deze 2 uur alleen maar muziek draaien van artiesten uit de Benelux. En onze special is deze keer Ben Steeneker. En die is geboren in Heeg, Friesland op 10 februari 1935. En Ben is een Nederlandse countryzanger. Zijn bijnaam is The Godfather of Dutch Country Music. En Steeneker startte zijn loopbaan in de begeleidingsband van de Apeldoornse zangeres Lydia Tuinenburg. Met de groep Lydia en haar Melody Strings had hij in 1959 zijn eerste hit in Nederland. Send Me the Pillow. Nou, we hebben het wel over pillow, maar Kissing My Pillow.

En in 1960 startte Ben een solo carrière. Met nummers als It Doesn't Matter Anymore, Lonely River Rhine uit 62 en From a Jack to a King uit 63 verwierf Ben begin jaren 60 bekendheid in Nederland. Alleen dit hitsucces wist Steeniger later niet meer te evenaren. Wel bleef hij een veelgevraagd countryartiest in Nederland. We gaan naar No One Will Ever Know.

In de jaren 70 vormde Steeniger met zangeres Ina Dijkstra het duo Country Stone. In 1984 nam hij met Henk Wijngaard een nummer Aan elke vrouw waar ik eens van hield. Een vertaling van To All the Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. From a Jack to a King gaan we nu draaien.

En Steeneke reisde vanaf de jaren 80 geregeld naar de Verenigde Staten, waar hij optrad in steden als Indianapolis, Carson City en Nashville en op country festivals. En vanaf 2000 treedt hij op met zijn dochter Carmen Steeneker. En in november 2007 vierde Steeneker zijn 50-jarig jubileum als artiest. We gaan naar Take a Ride in the Country with Me.

Verder is ook zoon Marco actief in de countrymuziek. Onder meer in de jaren 90 als basgitarist in de band Alabama Rain. En vanaf 97 voor de zanger Waylon. In 94 werd Steeniker opgenomen in Amerika's All-Time Country Music Hall of Fame. En in 2013 won hij met zijn dochter Carmen de Oostenrijkse Goldener Country Star. We gaan naar Trying to Outrun the Wind.

Ruim 70 jaar geleden begon Ben Steeneker zijn carrière als country- en westernzanger. En tijdens een talentenjacht ontmoette hij het zangeresje Lydia Tuinenberg. En, bekend natuurlijk, in combinatie met haar werd het eerste plaatje Sam met de Pillow opgenomen. En onverwacht werd dit nummer een top 10 hit in de toenmalige hitparade. En er volgden radio- en tv-opnames. Optredens bedoel ik. We gaan naar Little Brown Eyes.

Door verandering van platenmaatschappijen was het eind 60er jaren in de medialand enige tijd stil rond Ben Steeniger. En in 66 verhuisde hij van Apeldoorn naar Twente en bleef een veelgevraagd artiest. En bij Telstra kreeg hij zijn nieuwe platencontract. En helaas inmiddels overleden Jackie Hoes was een grote fan van Ben. De LP Hello Again was aanleiding voor de Poolse TV om met Ben een special in ons land op te nemen. We gaan naar Looking Over the Hills and Over the Mountains.

In 1976 opende Ben met zijn vrouw Irene in Haaksbergen een van de eerste countryclubs in ons land. En deze club werd maar liefst 6 keer gekozen als favoriete countryclub van de Benelux door de lezers van het maandblad Country Gazette en liefhebbers van countrymuziek. Carolus Country Time was enkele keren in de club om opname te maken voor een radioprogramma. We gaan naar Too Old to Die Young.

In 1980 trad Ben voor het eerst op in Amerika op een groot festival, bezocht door 40.000 liefhebbers van de traditionele countrymuziek. En ontving in de loop der jaren meerdere awards en deed er radio- en tv-optredens. Hij deelde podia met onder andere Johnny Cash, Bobby Bear, Freddie Fender, Billy O. Spears, Lynn Anderson, de Bellamy Brothers, Wanda Jackson en Tom Paul Glaser. We gaan even kijken. High Cotton.

In ons land kreeg Ben menig onderscheiding. Zo werd hij als eerste geïnstalleerd in de Dutch Country Hall of Fame. En ontving van de Tros de Troscar Award, de superster van RTV Oost. En hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ontving de Gouden Ster van Haaksbergen. Omdat hij door de vertolking van countrymuziek in Europa en Amerika zijn woonplaats Haaksbergen op kaart heeft gezet. We gaan naar Wild Rover.

Nou, de laatste jaren trad hij op in de combinatie met dochter Carmen. Met dochter Carmen. En samen waren ze sindsdien 4 keer in de Amerika voor optredens. En verschenen 5 succesvolle cd's en dvd's met duetten. Like Father, Like Daughter, Country Café, Homeland, Neverending Love en Remember Me. En Homeland ontving in Amerika de internationale CD of the Year Award van 2010. We gaan naar I Used to Love You.

En sinds 2011 zijn Ben en Carmen regelmatig te zien op Sky TV met clips in Engeland, Ierland en Schotland populaire Phil Mac Country Show. En op verzoek van de kijkers maken ze nu en dan een paar keer per jaar deel uit van de Phil Mac Country Show on the road. En treden regelmatig op in Engeland en Ierland. We gaan Land of Enchantment voor u draaien.

In december 2013 werden ze van de 130 genomineerde country acts uit Europa de nummer 1, dankzij het stemmen van de fans. In Oostenrijk ontvingen ze daarom de Golden Country Award 2013. En in mei 2014 zijn Ben en Carmen een uur te gast geweest in het tv-programma Tijd voor Max, waarbij de ruim 50-jarige carrière van Ben nader belicht werd. Country Pride nu.

vader, het eerste liedje. But You Love Me Daddy. En dat werd uitgebracht op LP en later op CD. Hello Again en The Best of Ben Steinecker. Maar verknocht aan de countrymuziek koos Carmen toch voor het in het Nederlands meer populaire top 40 en Nederlandstalige soort. We gaan een duet van Ben Steinecker met Dick van Altena. Ain't It a Beautiful World?

Na de bands voor bruiloften heeft Carmen met haar vader meerdere malen duetten opgenomen voor zijn cd's. En ze heeft enkele aanbiedingen om zangeres te worden in bruiloftbands afgewezen om uiteindelijk toch te kiezen voor haar liefde voor countrymuziek. En ze ging zelf schrijven, componeren en zingen. We gaan naar Under Father's Wings.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
5: Baarsmazitcomfort.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale migrantenstroom naar Ceuta een aanval op Spanje. Ruim 50.000 mensen bereikten de exclave die 80.000 inwoners telt. Spanje stuurde 350 agenten en het leger. Frankrijk en Italië scherpen grenscontroles aan. De EU eist naleving van regels. 3 verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van voorbereide aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 17-jarige uit Rijp was eerder veroordeeld voor IS-propaganda en het zoeken van wapens via sociale media. Het Nederland-ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of een landelijk OV-ticket komt, inclusief bus, tram en metro. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. Hij veroorzaakte leed bij meer dan 300 slachtoffers en pleegde 67 misdrijven in zijn bedrijf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur ligt rond 21 tot 28 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Dit is RTV NOF.
16: My No Country Ranch.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek bij met ondergetekende Harry Etema. En we zijn bezig met een maand, min of meer. We gaan alleen deze uitzending artiesten uit de Benelux draaien. En het eerste uur hebben we een special van Ben Steeneker. En u heeft nog één tegoed van Ben. En dat is een Friestalige. Het van Friesland is in 2009 uitgebracht door Ben samen met dochter Carmen. De Friese tekst is geschreven door Gurbe Doustra. En het origineel is Home to Donegal. En die is geschreven door Patsy Kavanagh.

Nou, dit was een special van Ben Steeneker voor deze week. Natuurlijk komt hij later nog wel eens een keer voorbij, maar niet als special natuurlijk. We gaan volgende week, denk ik, een special doen van Johnny Cash. En nou, we verder met de artiest, Nederlandse of Benelux artiesten. En er een flink aantal van deze nummers zijn op verzoek van Jan en Matty van Houten uit Sarruisterveen. Onder andere de band Early Bird, of Early Birds oorspronkelijk. Het was een Friese countryband die actief was van het begin van de jaren 60 tot begin jaren 90. De groep werd opgericht rond 63 in Oldeborne. En de oorsprong van de Friese countryformatie gaat terug uit 1953. In dat jaar werden aan Oldeborne filmbeelden gemaakt waarop schoolkinderen Hendrik Waringa en Albert Veld te zien zijn. We gaan beginnen met Shadow Side of My Life.

In 1997 volgde echter een nieuwe impuls met de opname van de CD Country Cover Story en de Haske in Heerenveen. Mede door het toedoen van Jouke de Vries. En hierna kwamen de optredens geleidelijk weer op gang. Een early bird ging optreden als duo. Hendrik Waringa ging samen met Karin Willing door tot 2015. We gaan even twee draaien van early bird. Saturday Night is Alright en daarna The Sound of Country Music.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren jullie ook.

De Tumbleweeds was een Nederlandse country- en westernformatie die haar voornaamste successen behaalde in de midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 1974 verscheen, werd platina in 1975. En in dat jaar werd ook hun versie van Somewhere Between, origineel van Merle Haggard, een nummer 2 hit. We gaan even weer twee van hun draaien. Kentucky Hills of Tennessee en daarna Lead Me On. En dat is ook weer een verzoekje van Jan en Marty uit Sarhuis de Veen.

Ja, op 17 december 1977 is er een eerste optreden van wat door velen gezien wordt als zomaar een bandje. En niet in de laatste plaats door de leden zelf. De stijl is country en de naam is de Major Dundy Band. Bestaande uit Karel Monbarg, Ton Verkooyen, Jan Gerrits en oprichters Ferry Tang en Dick van Altena. We gaan hun eerste single draaien, The Longer the Distance.

Ja, maar we gaan even nog weer even twee draaien. En het ook Meetje Dundy is een verzoek van Jan van Houten. Jan en Mattie van Houten uit Ruiseveen. We gaan naar One Armed Bandit. En daarna draaien we You Get Too Big For Your Boots.

Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een countrynummer geschreven door Henk Cochran, dat in 1965 een hit werd voor Ray Price en de 11e plaats bereikte in de Billboard hitlijst. In 1980 nam Price het nummer opnieuw op, maar dan als duet met Willie Nelson en bracht het uit als single. Nou, we gaan hem horen van Two Lucky Minds met Sarah Jory.

De Friendsong, Calle Salai, de Bonjour au Montag, dat zal ik wel weer verkeerd uitspreken, is een nummer van de Canadese zangeres en songwriter Lucille Starr. Het nummer is in 1964 geproduceerd door Herb Albert. En de oorspronkelijke Engelse versie, When It's Lamplighting Time in the Valley, werd uitgebracht in 1933. We gaan naar de uitvoering van Somerset.

0: Luckenbach, Texas. Basic to the, hey, Back to the Basic of Love is een nummer van de Amerikaanse countryzanger Waylon Jennings. Het werd in april 1977 uitgebracht als de eerste single van het album Oi Waylon. En het werd geschreven door Chips Molman en Bobby Emmons. We gaan horen de uitvoering van Texas Renegade.
1: The only two things in life that makes it worth living. Guitars and tune and fur, feeling women.

De band is al gestopt. Maar er zijn ondertussen, voor zover ik weet, al 4 van de ex-leden overleden. Helaas. We gaan naar Windfall, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht. En heeft zijn haar sporen na bijna 60 jaar duidelijk verdiend. Windfall is een band die bij elk optreden een enorm enthousiasme ten toon spreidt. En de groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'roll band The Shaking Spiders. We gaan 2 van hun draaien. Hanging In en Holding On. En daarna Rodeo Junkie.

0: Hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. 3 verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Ja, met Roustabout zijn wij los met de nieuwe Elvis Experience. Ja, die, we hebben een paar kleine technische probleempjes, hè?
1: Ja.
0: Ja, de hele computer valt uit.
1: Ja, de muis is verdwenen.
0: De muis is verdwenen. Nou, dat is ook toch wat, hè? Dan heb je de kat weer losgelaten, Harry.
1: Ja,
0: ja, die muis is op een vlucht geslagen natuurlijk, hè? Ja. Het is wel heel lastig natuurlijk, hè? Want dan kunnen we geen jingles draaien.
1: Nee.
0: Hebben we zulke mooie jingles, kunnen we ze niet draaien, Harry.
1: Nee.
0: Dat is toch ook wat, hè? Ja, maar gelukkig draait de cd-speler wel gewoon.
1: Ja.
0: En kunnen we straks ook gewoon bellen met Erwin Nijhoff, want die is vanavond te gast natuurlijk in The Elvis Experience. Want op 16 augustus aanstaande komt hij natuurlijk in Burgum om te spelen het fantastische programma Elvis and Friends. Daar gaan we het straks natuurlijk uitgebreid met hem over hebben. Maar het is even niet anders. Ja, I'm a Roustabout hoorde je. En dat is eigenlijk wel een heel bijzonder nummer van Elvis. Het is aangevraagd door Remco Veldman uit Hurrigriep. En die zei van ja, dat is een heel mooi lost song. En daar slaat hij natuurlijk de spijker mee op zijn kop, onze vriend uit Hurrigriep. Want dit nummer is bij toeval eigenlijk weer herontdekt, mag je wel zeggen. In 2003 verscheen het plotseling op het verzamelalbum Elvis Second to None. En ja, dat was de opvolger van 30 nummer 1 hits. Een gigantische bestseller was dat destijds. Mede dankzij de hit A Little Less Conversation natuurlijk van niemand minder dan Junkie XL. Althans, de remix daarvan. Ja, Second to None werd dus de opvolger. En daar verraste vriend en vijand. Vriend en vijand met I'm a Roustabout. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, het is eigenlijk geschreven voor de film Roustabout. Ja. Oh,
1: kijk eens aan.
0: Is op zich niet zo heel gek natuurlijk, hè, qua titel en zo. Dan zou je denken van ja, dat klopt wel aardig. Maar dat nummer, dat kennen we al. En dat nummer kennen we van Bill Giant, Benny Balmer en Florence Kay. Die hebben natuurlijk het nummer geschreven en geleverd zoals je dat kent op de LP. En die LP werd trouwens een grote hit. Werd het nummer 1 notering in 1964. Maar Otis Blackwell, ook niet een onbekende schrijver, zou ik willen zeggen. Ja, die had ook een nummer ingediend. Ook geschreven rondom Roustabout. En Elvis heeft beide titels heeft hij opgenomen. En uiteindelijk is gekozen voor de versie van Bill Giant en zijn consorten. En de versie van Otis Blackwell, die bleef dus ongebruikt.
1: Oh.
0: Ja, dat is ook wat. Maar gelukkig is hij bewaard gebleven. Want Otis die was zo handig om er in ieder geval een kopietje van te vragen. En die heeft hij gekregen destijds. Vandaar dus dat hij nu op dit moment te luisteren is bij The Elvis Experience. Mede dankzij Remco Veldman dus uit Hurrigriep. Ja, de problemen zijn nog niet opgelost, Harry, hè?
1: Nee,
0: want hebben we ook geen bedje hieronder nu, hè? Meestal hebben we een klein bedje onder onder mijn praten, want dan is het wat minder saai voor de mensen. Oh, dat hebben we wel.
1: Ja, dat is het enige wat werkt.
0: Dat is het enige wat werkt, Harry. Nou, waarom hadden we dat niet gebruikt dan?
1: Ja,
0: dat was even vergeten, denk ik, hè?
1: Ja, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Ja, kan gebeuren, Harry. Maakt ook niet uit. Een bedje kan eruit, want we gaan weer verder met muziek van Elvis natuurlijk. We gaan naar The Sound of Your Cry.

0: Ja, The Sound of Your Cry hoor je hier bij The Elvis Experience. En Harry, je hebt goed nieuws, hè?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt goed nieuws. Wat, ja. Wat is er aan de hand, Harry?
1: Nou, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar in elk geval het stikje, of tenminste de...
0: Die
1: koppeling van dat stikje even eruit gaat en ja. Opnieuw erin. En...
0: Nou, Harry jongen, wat ben je ook een toptechnicus. Hè? Het werkt allemaal weer gewoon.
1: Het werkt weer.
0: Het werkt weer gewoon. Nou, ik zat al peentjes te zweten hier, want ik had Tom Bruins al gezegd van... sorry jongen, maar de tip van Tom kan vandaag niet doorgaan. Want ja, die staat natuurlijk op een sticky en die konden we niet bereiken. Maar dat gaat nu wel lukken dus.
1: Ja, dat gaat lukken.
0: Nou, kijk eens aan. Tom weer helemaal blij natuurlijk. En ik hoef geen represailles te verwachten. Dat scheelt ook weer natuurlijk. Hè? Ja, dat is allemaal prachtig natuurlijk. Ja, The Sound of Your Cry, die hoor je. En die draai ik natuurlijk niet zomaar. Hè. Die draai ik natuurlijk omdat A, het een goed nummer is. Maar B, om te laten zien... Ja, vind ik wel. En B, om te laten zien dat Bill Giant en Bernie Baum en Florence Kay... waar ik het zo net over had, die dus de titelsong van Roustabout hadden geschreven... die uiteindelijk is uitgebracht. Ja, die schreven niet alleen maar nummers voor Elvis en zijn films... maar die hadden veel meer in hun mars. Dit nummer is namelijk ook van hun hand. The Sound of Your Cry. En je hoorde de derde take van het nummer. Het is destijds voor het eerst verschenen op de fantastische Platinum Box uit 1997. Dus dat is ook alweer een hele mooie tijd geleden natuurlijk. Toen Elvis net 20 jaar dood was. En inmiddels is hij al bijna 49 jaar dood. Onze vriend uit Memphis. Ja, The Sound of Your Cry kwam uiteindelijk op een single terecht in 1971 als B-kant van It's Only Love. En het stamt natuurlijk uit juni 1970 moet ik zeggen. Toen Elvis in Nashville in 5 nachten tijd maar liefst 35 songs wist op te nemen. De zogenaamde Nashville Marathon. We hebben het er veel vaker over gehad. Ja, Harry, voordat wij verder gaan met Harry's keuze toe zijn. Want daar zitten de mensen natuurlijk op te wachten. Hè?
1: Ja.
0: Dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Ja, dat begrijp je natuurlijk. Gaan we toch nog even naar een historische opname als je het goed vindt.
1: Ja.
0: Ja, dat vind je goed.
1: Ja.
0: Nou, gelukkig maar.
1: Dat is track 3, hè?
0: Wat zeg je?
1: Dat was track 3.
0: Hoe track 3?
1: Nou, nee, derde nummer.
0: Oh, nee.
1: En dat voor mij bij het vierde.
0: Ja, precies. Nee, ik dacht even dat je... Nee, oké. Okay. Ja, nee, prima, Harry. Ja, zeg niet zulke ingewikkelde dingen hè, tegen mij. Dat kan ik allemaal niet aan, natuurlijk. Nee, we gaan naar That's Alright Mama. En niet zomaar naar That's Alright Mama, want dat was natuurlijk, zoals iedereen weet, de eerste commerciële song van Elvis. Verschenen op het Sun label. Ja, en de jonge Elvis, die moest natuurlijk ook live optreden. En dat deed hij in, onder meer in Louisiana Hayride. Of in Louisiana, moet ik zeggen. Op de Louisiana Hayride Show in Shreveport, Louisiana. Ja, Elvis die heeft daar vaak opgetreden. En het mooie is, van die optredens zijn heel veel opnames bewaard gebleven. En dat kwam natuurlijk omdat het destijds gewoon werd uitgezonden op de radio. Ja, en ook de allereerste optreden van Elvis op de Hayride is bewaard gebleven. 16 oktober 1954. En hij werd daar geïntroduceerd als een beetje... Shy young man from Memphis, Tennessee, Elvis Presley. En hij zong daar natuurlijk zijn grote hit, That's Alright.
2: Lucky Strike guest time now. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee recorded a song on the Sun label. And in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
3: It's fine, how are you, sir?
2: Are you all geared up with your band
3: there? I'm all geared
2: up. So let us hear your songs.
3: I like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
2: No, I'm ready.
3: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this. Why, that's all right, Mama. That's all right with you. That's

0: I need your loving. It's all right. It's all right, my mama. Any way you wanna do.
1: Ja, de radiodebuut van Elvis Presley natuurlijk in de Louisiana Hayride. 1954, 16 oktober om precies te zijn. En je hoorde dat Elvis best wel een beetje zenuwachtig nog was. Het ging niet al te best wat dat betreft. Hè. Hij was, wat krijgen we nou allemaal, Arie? Wat is dit allemaal?
2: Een beetje hakken wel onder.
1: Ja, een beetje had je maar al onder en dan gooi je hem gewoon omhoog, hè, dat bedje.
2: Jij zat te bewegen.
1: Ja, ik zat te bewegen, want ik hoorde helemaal niks. Maar zo overdreven hoeft het nou ook niet, Arie. We zijn niet doof hier met z'n allen. Ik was met in mijn verhaal, Arie. Ja, het ging over de Louisiana Hayride natuurlijk. 1954, Elvis die daar het debuut maakte met That's Alright Mama. En je hoorde het publiek ook nog niet heel erg enthousiast reageren op het einde. We kregen natuurlijk wel behoorlijk applaus en hier en daar schreeuwde de dames ook al wat. Maar toch niet zo heel erg als we later gewend zijn van Elvis, toen hij echt helemaal los was on stage. Ja, we gaan naar iets waar we al de hele tijd op wachten, Arie.
3: Harry's keuze.
1: Nou, Harry's keuze inderdaad. Ja, gelukkig doet alles het weer, hè?
2: Ja.
1: Ja, dat is toch wel heel prettig natuurlijk, hè? Ja, zo is het wel natuurlijk, ja. Harry, jij hebt vanavond weer een hele bijzondere keuze meegenomen natuurlijk, hè?
2: Heet dat zo?
1: Ja, dat doe je altijd. Dus vandaag ook. Ja, nou vertel het maar. Wat heb je meegenomen, jongen?
2: Ik heb Send Me Some Lovin'.
1: Kijk, ik zei het al. Het is weer heel bijzonder natuurlijk, hè? Wat jij hebt meegenomen. Want, ja. Het is een nummer wat Elvis officieel nooit heeft opgenomen. Maar daar hebben we het straks wel over.
2: Nou ja, staat wel op mijn lijst.
1: Jawel. Er is wel een opname van, maar heeft het officieel. Ja, ik weet dat jij zo'n lijst hebt, Harry. Ja, helemaal goed. Vertel eerst maar eens even wat over Send Me Some Lovin'.
2: Het is een rock and roll klassieker uit 1957. En geschreven door John Calco en Leo Price. En die is beroemd geworden door de opname van Little Richard. En Little Richard nam het nummer op 16 oktober 1956 op in New Orleans, Louisiana. Waar hij ook The Girl Can't Help It en Babyface tijdens dezelfde sessie opnam. En het nummer verscheen op zijn tweede album in 1958.
1: Ja, Little Richard natuurlijk. Fantastisch. Send Me Some Lovin'. En je hebt natuurlijk de versie van Little Richard mee, hè?
2: Die hebben we mee.
1: Goed zo, dan gaan we luisteren naar Send Me Some Lovin', Little Richard.

0: Little Richard, oftewel Little Richard Pennyman, met Send Me Some Lovin'. En Harry, jij hebt nog wat informatie over de schrijvers van dit moois.
1: Nou, John S. Marascalco, leed van 27 maart 1931 tot met 5 juli 2020. En John was een Amerikaanse songwriter die vooral bekend stond onder de nummers die hij schreef voor Little Richard. En dan hebben we Little Leo prijs, vermoedelijk in eerste instantie 1935, maar dat schijnt 9 januari 1935 in Kenner, Louisiana geboren. En Leo is een Amerikaanse rhythm en blues muzikant en songwriter. En Price is de jongere broer van Lloyd Price, met waar hij zijn eerste band oprichtte. En Leo koos de drums als instrument.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ik heb ook nog even voor je opgezocht wanneer Leo Price is gestorven. Dat was op 10 februari 2016, moet ik zeggen. Dus 81 jaar geworden deze Amerikaanse rhythm en blues muzikant. En wat je al zei, hij was natuurlijk de jongere broer van Lloyd Price, die onder meer de klassieker Lordy Miss Claudy heeft geschreven.
1: Ja,
0: dat dan wel natuurlijk. Ja, hartstikke mooi. Ja, en Little Richard, ja, dat was natuurlijk een van de grote giganten in de Amerikaanse popgeschiedenis als het gaat over rock and roll. Little Richard, die was op een gegeven moment trouwens, toen volgens mij kreeg hij een ongeluk of zo, of een bijna ongeluk. Of hij zat in een vliegtuig en dat had problemen. Ik weet niet meer precies wat er aan de hand was. Misschien dat een van de luisteraars me dat nog kan vertellen. Maar volgens mij had hij een soort bijna doodervaring en toen zei hij van, nou, als ik hier uitkom, dan hou ik op met rock and roll en dan word ik priester. Dan geef ik mijn leven aan God.
1: Oh.
0: Ja, nou ja, dat vliegtuig dat kwam niet neer. Dus ja, toen moest hij wel, hè? Ja, toen werd hij dominee. Onze Little Richard. Ja, zo is het natuurlijk. Hartstikke mooi, Harry. Wat zeggen we dan meestal,
2: nou, Harry? Bedankt.
0: Ja, heel erg hartelijk bedankt natuurlijk weer voor deze fantastische muzikale les. Ja, wij gaan straks natuurlijk bellen met niemand minder dan Erwin Nijhoff. Erwin Nijhoff, die je ongetwijfeld kent van The Prodigal Sons en anders misschien nog wel van The Voice of Holland, waar hij in het tweede seizoen, ik dacht dat het 2011 was, maar daar komen we straks nog wel even achter, het fantastische derde plaats haalde met een vertolking van Bruce Springsteen, Down by the River. Zoiets was het volgens mij. Maar goed, daar gaan we het straks wel uitgebreid over hebben. Want onze vriend Erwin die komt natuurlijk naar Burgum op 16 augustus. En dat is natuurlijk niet zomaar een datum. Dat is de datum dat Elvis Presley het tijdige met het eeuwige verwisselde. En dat is alweer 49 jaar geleden. Het is toch onvoorstelbaar, Harry, hè?
1: Ja.
0: Hoe snel als die tijd gaat. Ja, wij gaan even kijken. We gaan, wat mij betreft, gaan we nu toch dan maar naar de tip van Ton, hè? Zullen we dat maar gaan doen?
1: Ja.
0: Ja, we gaan naar de tip van Tom. En de tip van Tom is vandaag weer een hele bijzondere, zoals het eigenlijk altijd een hele bijzondere zijn. Ja, het is natuurlijk ook recentelijk nog gebruikt, dit nummer, bij het WK voetbal. Ja. Want op een gegeven moment zag ik een reclame voorbij komen. Ik denk van, nou, die reclame, dat is toch wel heel bijzonder. Wat voor muziek zit erachter? Ja, daar zit achter de muziek die je vanavond ook gaat horen als tip van Ton. En dat is niet de aanleiding om dit zo te pakken. Maar Ton die heeft er straks een heel verhaal bij. Gaan we straks wel naar luisteren. Maar we gaan eerst even luisteren naar het nummer waar het over gaat. En dat is natuurlijk The Impossible Dream.
3: Thank you. You're a very good audience, ladies and gentlemen. Thank you.

0: Ja, fantastisch natuurlijk. Die Impossible Dream van Elvis. Fantastische versie. En het was de eerste live versie. Zoals je weet van Ton is hij op dit moment bezig met de eerste live versies van verschillende nummers op te zoeken. En deze komt van 28 januari 1971, de Dinner Show. Het verscheen ooit op de Follow the Dream, Impossible Dream. Prachtige titel natuurlijk. En in 2022 ook nog via het MRS-label op de titel Elvis Now 1971. Op die cd, daar staan de live shows van 26, 27, 28 en 29 januari op. En ook nog een keer de closing night van 23 februari 1971. Ja, Ton schrijft ook de meest bekende en wellicht ook beste versie van Elvis. Werd gezongen in 1972 in Madison Square Garden. Ja, ik weet het niet of dat de beste versie was. Ik vind deze namelijk ook heel erg lekker. En vooral ook omdat J.D. Sumner daar ook zo heerlijk in naar voren komt. Met zijn ongelooflijke, zware, donkere stem. Heel op een gegeven moment. Je hoort hem toch, Arie?
1: Ja,
0: je hoort hem wel. Ja. Jij, voor jou is dat niet zo moeilijk, zo'n donkere stem. Want die heb jij van nature.
1: Ja.
0: Ja, zo is het wel natuurlijk, ja. Nou, in ieder geval was daar de nodige discussie over welke versie uiteindelijk in de World Cup voetbal 2026 commercial werd gebruikt. Ton denkt dat het de live versie is geweest van 28 januari. Wat zeg ik nou? 28 januari 1971. Maar zeker weten doen we het niet. En het kan ook maar zo de versie van 1972 zijn. Ja, we gaan zometeen gaan we naar... niemand minder dan Erwin. Die gaan we straks bellen. Maar eerst gaan we luisteren naar een versie zoals Erwin die bracht tijdens de live shows van The Voice of Holland in, ik dacht 2011. Maar daar komen we straks wel op. Ik moet trouwens even iets corrigeren, want ik word helemaal plat gebombardeerd met appjes van hoe kom je er nou bij? Down by the River. Zo heette dat nummer niet, waar Elvis in The Voice mee opende. Maar dat was natuurlijk The River van Bruce Springsteen. Ja, en in de finale is hij derde geworden met Nights in White Satin. Dankjewel Jan de Vries voor deze nadere informatie. We gaan het straks ook allemaal voorleggen aan Erwin zelf. Maar we gaan eerst luisteren naar zijn fantastische live versie destijds van Always On My Mind.

0: Always on my mind van niemand minder dan Erwin Nijhoff. Fantastische versie, gezongen tijdens de live shows van The Voice of Holland in, ik dacht 2011, toch Erwin?
1: Ja, ik denk het. Ja, we zijn toen gestart met die Blind Auditions in 2011. Ja. En de finale was in bijna eind januari 2012. Dus ik weet niet meer exact waar die in de live show zat. Dat weet ik niet meer.
0: Nee, maar dat zal inderdaad in die periode zijn geweest. Nou, het doet er ook niet zo heel veel toe natuurlijk. Het was een fantastisch optreden destijds. En ik maakte al een fout in het begin van de show door jou te koppelen met The River van Bruce Springsteen in de finale. Maar dat was Nights in White Satin, hoor ik van Jan de Vries. Nou, als er iemand is die dat kan weten, dan is Jan de Vries wel, toch?
1: Oh ja, Jan die weet inmiddels wel heel veel van nog net niet al die miljoenen op de bankrekening. Ja. ietsje minder hoor.
0: Ja. Nee, goed, hartstikke mooi. Miljoenen aan herinneringen in ieder geval. Ja, over herinneringen gesproken, Erwin. 16 augustus 1977, het is alweer bijna 49 jaar geleden. Weet jij nog waar jij was op dat moment en hoe je het nieuws hoorde?
1: Ik heb nog een hele vroege jeugdherinnering waar ik was. In 77 was ik, nou, hoe oud was ik? Was ik nog niet eens 5, zeg maar.
0: Oh ja.
1: maar ik ergens heb ik wel zo'n herinnering dat mijn vader een beetje van de kaart was. Want die had het nieuws gehoord en hij was natuurlijk bijna een generatiegenoot. In de jaren 50, 60, echt een beetje Elvis en later de Beatles en de Stones en weet ik veel wat allemaal. Maar hij was echt een Elvis-fan en hij was er echt door geraakt, zeg maar. En mijn moeder ook. Dus op een of andere manier heb ik, hoe jong ik ook was, dat ik wel zoiets had, dit is anders of zo, weet je wel. Dus in die zin, maar dus zo heel bewust heb ik het natuurlijk dan zelf niet meegemaakt, maar... Wel, dus dat was wel een ding in Huizen Nijhoff. Ja.
0: Ja, want het komt steeds minder vaak voor dat we mensen spreken die dat bewust hebben meegemaakt. Want 49 jaar geleden, iedereen wordt ouder natuurlijk. Hè? Dus dat zal ook langzamerhand verder uitsterven. Maar de muziek van Elvis sterft natuurlijk niet uit.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Inderdaad. Nee, gelukkig niet. Een van de mensen die de muziek levend houden, mogen we toch wel zo zeggen, ben jij zelf natuurlijk. Omdat jij je liefde voor Elvis muziek niet onder stoelen of banken steekt. Sterker nog, hebt ook veel in je optredens doe je met Elvis. Hè? Niet alleen met Elvis trouwens, maar ook met andere grootheden.
1: Ja, elk optreden wat ik doe, tenzij het verzoek er is om alleen maar eigen liedjes te spelen. Maar... Ja. Als ik een gemiddeld optreden doe en ik stel een setlijst samen met verschillende nummers of van mezelf of van andere artiesten, dan zit er altijd wel een van Elvis bij. En hij was voor mij, toen ik 4-5 jaar, ik had dit al 4-5 jaar, ik denk dat ik rond die leeftijd hem ook voor het eerst op de Duitse televisie zag in zijn jonge jaren, jaren 50.
0: Sprak je Duits, hè?
1: Wat zeg je?
0: Dan sprak je Duits, hè?
1: Ja, ook. Ja,
0: heel raar,
1: ja, films ook. Ja. Ik heb al die films gezien. Ja, ik dacht altijd dat Elvis een Duitser was.
0: Ja.
1: Nee, ik vond wel dat hij als Duitser heel goed Engels kon. Toen hij begon te zingen, was het in één keer weer Engels. Ik snap er geen bal van. Maar,
0: die dingen. Ja.
1: Maar dat was wel een beetje hoe ik... maar ik zag toen die jaren 50 shows... Die live shows, de Dorsey Brothers en Milton Berle en Ed Sullivan die man met die vrijheid en die gitaar en die geweldige looks en die beweging, en die stem natuurlijk niet te vergeten. Dat hakte er als jochie wel in. Ik denk, dat vind ik wel interessant wel. Dat wil ik ook.
0: Dat wil ik ook, inderdaad. En dat heb je ook gedaan, hè? Want je hebt natuurlijk niet voor niks op Pinkpop zelf staan met The Prodigal Sons.
1: Hebben we ook nog gedaan.
0: Ja,
1: 94 was dat, hè?
0: Vertel daar eens wat over dat optreden, Pinkpop. Ik kan me voorstellen dat het een droom is geweest om daar te mogen staan.
1: Ja, jawel. Ja, dat allemaal van die dingen dat... ik zou zo bijna zeggen, toen ik Elvis op televisie zag, werd eigenlijk een zaadje geplant om zelf mooie shows te doen.
0: En, ja, precies.
1: En een ervan was onder andere Pinkpop. Op een of andere manier, ik zeg al, je zit toch bewust of onbewust een punt in de tijd of zo. Dat je van, daar wil ik naartoe.
0: Ja, precies.
1: En dat was wel een beetje het gevoel dat je denkt, nu zijn we toch wel aardig op weg, zeg maar.
0: Ja, precies, ja. Dus, ja, je was... Dus, uh, ja. Je was ongelooflijk, mag ik aannemen, ongelooflijk trots toen je eerste cd ook maakte. Je was zelfs zo trots dat je hem bij Elvis op het graf hebt gelegd. Om hem te laten zien van, kijk eens, dit heb jij eigenlijk veroorzaakt, Elvis.
1: Ja, nee, maar dat was ook wel een beetje het gevoel. Hè. Mm-hmm. Dat was wel van, ja, kijk, dan blijft een cd blijft natuurlijk een beetje een lullig klein klote ding, zou ik bijna zeggen.
0: Nou ja, het is makkelijk mee te nemen. Maar, hè?
1: Ik ben toen met die drummer, met Jeroen Hobert, zijn we verder gereisd. We hadden optredens gedaan in Austin, Texas, Southwest Festival. Ja. En de hele club was er weer teruggereisd. En wij hadden besloten van, nou, wij willen ook nog naar Elvis, naar de Sun Studios, naar Graceland.
0: Ja.
1: En zijn graf. En toen, toen was zoiets van, ja, dan... toen had ik wel zoiets van, ik had zelfs nog volgens mij iets opgeschreven of zo. Thanks for the inspiration of iets van die strekking of weet ik wat. En ik weet even niet meer. Er moet nog een foto van zijn dat ik daar, een beetje glanzend bij het graf van Elvis sta met een cd'tje er neergelegd. Ja. Maar dat... dat was daar toch zo'n gevoelsding dat je denkt, ja, dat...
0: cirkel is rond, hè?
1: Ja, sweet.
0: Dat verhaal inderdaad. Ja. Nou, over die cirkel gesproken, met Prodigal Sons lazen we kort geleden dat er weer een reunie zit aan te komen, hè, met 2 meter het bos in.
1: Ja, dat klopt. Ja, Jan Douwe die benaderde mij eerst.
0: Ja,
1: ja. Ik had al jarenlang nee gezegd, dat doen we niet,
0: Nee.
1: En toen belde die 's ochtends en...
0: toen kwam je met een zak geld aan, toen zei je, doen we toch.
1: Ja, klopt. Aan het einde van de dag toen daar had ik het over nagedacht, want toen belde die weer terug. Die yeah. Dan laat ik het dan toch maar doen. En het leuke is trouwens, ik had het over de drummer, hè, bij het graf van Elvis. Mm-hmm. Samen met die drummer, nou, dezelfde drummer, die we stonden samen bij het graf van Elvis, die doet ook mee. Dat is Jeroen Hobers. En die zat later ook in Bukkers en andere bands. Heeft allerlei bands heeft hij gezeten, Horse Company. Maar, dus dat is wel misschien ook wel weer leuk nieuws. Maar de oude maat is er weer bij, zeg maar.
0: Ja, geweldig. Ja. Wanneer is dat optreden voor de luisteraars die nog kaarten willen hebben?
1: 29 augustus.
0: 29
1: augustus. 2 meter het bos in met Jan Douwe Kroeske. Ja. Maar Fischer Z doet ook mee.
0: Fischer Z ook, ja. Allerlei, ja. Marlies en The Worker en dat soort nummers allemaal.
1: En Marlies.
0: Ja, Marlies. Ja, precies. Ja, fantastisch. Hartstikke leuk natuurlijk, zijn we natuurlijk bij, hè? Dat kan je wel begrijpen. Maar voor die tijd heb je ook nog een bijzonder optreden staan in Burgum, Elvis and Friends.
1: Ja, en dat vind ik erg leuk, want Burgum, ik heb natuurlijk een klik met Burgum, onder andere ook door Jan de Vries.
0: Zeker, ja.
1: Ik heb in het verleden natuurlijk een paar keer in Burgum gespeeld, waaronder ook met een Elvis show, met een hele band erbij.
0: Ja, dat was een paar jaar geleden, was in de Pleerts, dat was geweldig. Geworden, in de Pleerts, ja zeker. Ja.
1: De Pleerts, dat vond ik erg gaaf. Het mooie van die show was ook omdat wij stonden eigenlijk alleen maar in theaters en toen stonden we in één keer gewoon toch iets meer in een horeca setting en dat was eigenlijk wel heel gaaf om te doen.
0: Ja.
1: Dat iets vrijer, iets meer rock and roll eigenlijk. Dus dat was heel leuk. En ik vind het ook gewoon mooi om weer de kans te krijgen om weer de Elvis weer te eren. En ook met een aantal, ik zou bijna zeggen collega's. Dat zijn collega's.
0: Ja.
1: Ik ga een aantal nummers spelen van mede Elvis bewonderaars. Mm-hmm. Jij, John Lennon, was natuurlijk een enorme Elvis fan. Mm-hmm. Hè, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Nou, de lijst is eindeloos.
0: Ja, dus ik zou zeggen,
1: een mooie mix van...
0: Wie niet, hè?
1: Tribute to the King, zeg maar.
0: Ja. Dat is het mooie natuurlijk, hè? Om te laten zien hoe Elvis de muziekwereld heeft beïnvloed. En dankzij Elvis, of mede dankzij Elvis, laten we het niet groter maken dan het is, is de popmuziek toch wel geweldig ontwikkeld natuurlijk sinds de jaren 50.
1: Ja, dat is wat. Die Beatles, die hadden of anders geklonken, of die waren misschien niet eens geweest, weet je. Ook de Stones. Ja, wat ik al zei, de lijst is eindeloos. Van John Fogerty, van Creedence, tot en met Bob Dylan, tot en met Bruce Springsteen, tot en met de Beatles, tot Led Zeppelin, weet je, Robert Plant was en Jimmy Page. Mm-hmm. Allemaal, joh. En Mark Knopfler, ze waren allemaal fan van Elvis, maar ook van de muzikanten. Dus Scotty Moore
0: heeft
1: nog de eer gehad om mee te spelen ook. Dus dat was ook wel...
0: Ja, dat was in de Melkweg, denk ik, of niet?
1: Ja, in de Melkweg heb ik 2 keer met Scotty Moore gespeeld. Ja. En DJ Fontana was er ook nog een keer bij.
0: Ja.
1: En en James Burton heb ik nog ooit... toevallig in Friesland trouwens, in de Romein.
0: Theater Romein in Leeuwarden. Ja.
1: Ja, een paar liedjes met James Burton mogen spelen. Zijn latere gitarist dan. Ja, dus ik zeg altijd van hoogtepunt Pinkpop, zeggen ze dan. Maar Nee, eigenlijk voor mij waren de hoogtepunten waren eigenlijk van als je speelt met je helden, dat zijn eigenlijk mijn persoonlijke hoogtepunten.
0: Dat,
1: ja.
0: Dat kan ik me voorstellen. Was dat in Theater Romein toevallig met Mufkin Tess toen?
1: Ja, klopt. Ja, maar Mark en zijn broer Ralf.
0: Oh, daar ben ik nog geweest. Dat, fantastisch. Ja, ja, hartstikke goed optreden was dat.
1: Volgens mij met mijn zoon en ik, Jim.
0: Ja, Jim was erbij over.
1: En toen later nog zo'n finale nummer, 1 of 2 finale nummers, Great Balls of Fire, dacht ik dat we ook nog een beetje mochten mee harken, zeg maar.
0: Ja,
1: met James.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, en, ja, een mooie herinnering was ook nog wel dat James hier stond het optreden van Jim en mij te bekijken vanaf het balkon, zeg maar. En het publiek kon dat niet zien. Maar, en dus dat was voor ons ook wel weer speciaal. Daar zie je in één keer gewoon die gitaarheld, hè. Van Keith Richards tot Jimmy Page. Ja, ze waren allemaal ook fan van James Burton, weet je wel.
0: Ja, absoluut.
1: En dan staat die gast even naar ons te kijken. En later zijn we nog helemaal op de foto geweest. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: is geweldig. En, de mooie detail ook dat hij wel... Dat hij Grols wel een lekker biertje vond.
0: Ja.
1: Hij backstage had hij een Grols.
0: Ja, nou ja, dat moet jouw Oost-Nederlandse hart toch goed doen kloppen, inderdaad.
1: Ja, ben ik zelf helemaal niet zo'n fan van Grols.
0: Maar dat is een detail.
1: Ik vond dat wel grappig, hoe klein de wereld dan in één keer weer is, zeg maar.
0: Ja, hoe klein de wereld is, blijkt ook alweer dat een van onze trouwe luisteraars, Remco Veldman uit Hurgeriep, die show destijds geregeld heeft in Theater Romein. Dus wat dat betreft, dat is dan ook wel heel leuk. Natuurlijk, om dat even te noemen hier. We gaan toch nog even naar Elvis and Friends. Hè? Want dat is 16 augustus. Ja. Dus kaarten kosten €17,50. En zijn te bestellen via elvisandfriends2026@gmail.com. Nou ja, dat staat ook wel allemaal op de pagina van die Elvis Experience. Mensen kunnen verwachten 2 sets, denk ik, van ongeveer 45 minuten, zoiets.
1: Ja. Zeg maar tussen de 45 en 55 minuten ongeveer.
0: Ja, precies.
1: Het komt niet op de minuut hoor, maar wel twee volle sets, laat ik zo
0: maar zeggen. Volle sets, dat is hartstikke leuk natuurlijk. En daarna, voor de bezoekers die dat leuk vinden, en wie vindt dat nou niet leuk, wordt ook nog een keer Epic vertoond in de bioscoop daar. Dus mensen die komen, die krijgen ook een gratis kaartje voor Epic. Nou,
1: ja, de moeite waard,
0: hè?
1: Hoor. Ik heb hem gezien in een bijna leeg theater in Kampen.
0: Ja.
1: Ik heb hem maandag of dinsdag, ik weet niet eens dat bestond, maar ik had toen gespeeld. Ik had toen ook een Elvis tribute gespeeld.
0: Ja.
1: En iemand zei, heb je die film al gezien? Ik heb hem nog steeds niet gezien, joh. Ja, hij draait nog steeds.
0: Nou.
1: Dus ik op een gegeven moment googelen en toen voordat ik wist, dan zat ik op een maandag of dinsdagochtend in een bijna leeg theater in Kampen, heb ik die film, dat helemaal te gek. Ah. Helemaal te gek.
0: Ja. Dus dat klinkt toch weer bijna als een Elvis-connectie, hè? Die huurde gewoon het theater af om zelf wat films te kijken.
1: Daar moest ik aan denken. Want ik had nog nooit in zo'n leeg theater een film gezien. Dus ik moest er wel aan denken, ja. Want Elvis deed het, ja, dat klopt. Ja.
0: Prachtig, hartstikke mooi. Elvis and Friends, 16 augustus. De deuren gaan open om 2:30 en jij gaat spelen vanaf 3:30. Dus dan hebben we rustig de tijd om even iedereen te begroeten natuurlijk. En het wordt een fantastische middag. Dat kan niet missen natuurlijk. Heb je nog een laatste oproep voor fans die nu nog twijfelen?
1: Dat vind ik... maar, laat ik zo zeggen, ik ga mijn uiterste best doen om de grote man te eren, laat ik zo maar zeggen. Ja.
0: Zo is het. Nou, we zijn allemaal met friends, om het zo maar te zeggen, dus het komt helemaal goed. Hartstikke mooi, dankjewel voor dat je even tussen het hoofdgerecht en het nagerecht wilde aanschuiven.

0: Black Limousine?
1: Ja, dat is ook een te gek nummer.
0: Een te gek nummer, inderdaad. Een nummer met een verhaal. Dat verhaal gaan we straks vertellen. We gaan er eerst naar luisteren. Nogmaals bedankt, Erwin. En tot 16 augustus, hè?
1: Hey, ook bedankt. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, hoi. Hoi.
1: Hoi.

0: Ja, Long Black Limousine, geweldig nummer. Maar ook een beetje een tragisch nummer natuurlijk. Een country nummer vol over de valse ambitie en de tol van de roem en de dood. Ja, als er een nummer op Elvis Lijf geschreven is, dan is dit het helaas wel. Want ja, hij mocht maar 42 jaar worden. En ik ben ervan overtuigd dat de tol van de roem ook toch heeft geleid tot zijn vroege dood. Ja, Elvis die nam het nummer op in januari 1969 tijdens zijn legendarische Memphis-sessies. Natuurlijk bij Chip's Moment in The American Sound Studios. Het werd geschreven in de jaren 50 al door Vern Stovall en Bobby George. Ja, en ja, het is, ik moet zeggen, een van mijn favoriete Elvis tracks. En je hoort hem niet zo heel vaak, dus vandaar dat je hem hier wel hoort natuurlijk. Ja, nou fantastisch natuurlijk hè, dat onze Erwin Nijhoff gewoon naar Burgum komt. Hè. Dat is toch
1: ja,
0: wel wat, hè?
1: Zeker.
0: Dat is een beetje een wereldster wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar het is meer dan zomaar wat natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja, dat is zo.

Ja, en hij komt hier. En er zijn inderdaad nog een aantal kaarten. We hebben denk ik nog een kleine 20 kaartjes of zo hebben we nog te koop, Harry. Dus ik weet het niet. Ik denk dat we wel uitverkocht raken, hoor. Dat denk ik wel. Dus ik zou niet te lang wachten als je hier naartoe wil. En wie wil dat nou niet? Zeker ook omdat je na de tijd nog gratis naar de film Epic kan. Ja, die is nog niet zo heel lang uit de bioscoop. En wil je die nog een keer op groot scherm zien? Of heb je hem misschien gemist? Ja, dat zou heel zonde zijn. Maar dan kun je het goed maken door hier bij ons in Glinsterstaten alsnog die film te komen kijken. Ga kaartjes kopen via elvisandfriends2026@gmail.com. Dan krijg je even een bevestigingsmail met alle informatie en een betaallink. En dan komt het helemaal goed. En begroeten we jou bij het optreden van Erwin Nijhoff met Elvis and Friends. Ja, we gaan even naar 1972, naar Las Vegas Hilton. Een live recording. Destination USA is de FTD waar dit nummer op geschreven is, wat we gaan draaien. Het is van 4 september 1972 en het is A Big Hunk of Love.

0: Ja, A Big Hunk of Love. Dat blijft toch altijd een van de betere nummers, mocht ik zeggen, uit de jaren 50 die Elvis live bracht. Ja, That's Alright deed hij natuurlijk ook. Eigenlijk deed hij al die nummers wel goed. Maar ik moet wel zeggen dat naarmate de live shows in de jaren 70 vorderden, kon je toch wel merken dat Elvis nummers als Love Me Tender, Hound Dog, Teddy Bear, Don't Be Cruel. Ja, die deed hij allemaal een beetje af als, nou ja, het moet maar. Hè. Het hoort er eigenlijk bij. Ik moet ze wel brengen, maar ja, I'm tired of the song, man. Ik kan me dat heel goed voorstellen naar zoveel shows achter elkaar. Er zijn uitzonderingen dus wat dat betreft. Big Hunk of Love blijft altijd met passie gebracht te worden. Zo ook deze versie van 4 september 1972 in het Las Vegas Hilton. Om 7:15 s'avonds stond Elvis op het podium daar. En deze opname die kwam tot ons via het onvolprezen Follow That Dream label uit 2014. En het mooie is dat aan deze CD, dubbel CD moet ik zeggen, heeft niemand minder dan Robert Frieser ook meegewerkt. En Robert is fan van de show, fan van Elvis natuurlijk. Ja, dat kan ook niet anders. Als je geen fan bent van Elvis, dan hoef je ook niet te luisteren naar die Elvis Experience, Harry, hè?
1: Nee.
0: Ja, tenzij ze allemaal voor jou komen natuurlijk. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is mogelijk natuurlijk.
0: Dan moeten we de Harry Experience gaan noemen. Dat gaan we niet doen. Nee, de Elvis Experience wordt omgedoopt binnenkort, zoals jullie allemaal al hebben kunnen meekrijgen. In ieder geval de lezers van It's Elvis Time, het boekje It's Elvis Time van de fanclub. Daar heeft het al ingestaan wat de nieuwe naam van ons radioprogramma gaat heten. Ja, we gaan het hier op de radio nog niet noemen. Daar houden we toch nog een klein beetje geheim. En is het alleen maar bekend van de leden voor It's Elvis Time. Die weten hoe...

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
9: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het Nederland Ticket, een maandabonnement van €49 voor reizen buiten de spits, stopt vandaag. Ruim 550.000 mensen kochten het sinds half juni. Na de zomer onderzoekt het ministerie of er een landelijk OV-ticket kan komen, inclusief bus, tram en metro. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes in drukke gebieden. In Enschede geldt het verbod overdag in het winkelgebied, in Amsterdam in het Vondelpark. Handhavers gaven al tientallen boetes. De maatregel vermindert overlast en onveilige situaties, blijkt uit eerste resultaten. Een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het misleiden van nabestaanden. Robert Bush verwisselde as, begroef soms geen lichamen en stal donaties. De politie vond 35 lichamen in zijn bedrijf. Meer dan 300 slachtoffers zijn bekend. Drie verdachten blijven langer vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Het gaat om een 19-jarige Eindhovenaar en twee minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 17-jarige uit De Rijp was eerder veroordeeld voor deelname aan IS en verspreiding van jihadistische content. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Een hele goede avond, welkom bij Even Wat Oors, aflevering 315, waarin we zijn begonnen met de Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Nou ja, dat is eigenlijk niet wat we hier van plan zijn. We gaan het hier proberen een beetje omhoog te tillen allemaal. Nou, wat gaan we doen? Nou, hier bij RTV Spannenburg gaan we het 4 uur doen. De laatste 2 uur hebben we, Fennec hebben we weer onder de knop zitten met zijn hardstyle. 2 uur lang, 2 mixtapes. En ja, daarvoor gaan we bij beide zenders, ook bij RTV NOF, gaan we prachtige, mooie dingen gaan we meemaken. Want in de 2e uur hebben we Wiebe de Jong, hebben we hier achter ons al aan het opbouwen en aan het nadenken over hoe en wat allemaal. In de 2e uur gaat hij het hebben over Glamour Beach Festival. Daar is hij de planner van de Saloon Stage. En ja, dat is een podium waar veel lokaal talent geprogrammeerd is. En ja, dat is iets waar we heel erg positief vinden. Want lokale evenementen, dat daar ook lokale artiesten zeg maar staan, dat is natuurlijk prachtig. En ja, hij is ook begeleider. Boeker, toetsenist van Marit Kraak. Die zitten hier inmiddels naast me. Dan gaan we zo meteen leuk even contact mee maken. Gaan we leuk even mee praten. En ze gaat ook 2 nummers gaat ze live doen. Heb je er wat zin in, Marit?
1: Ja, zeker. Heel veel zin in.
0: Ook druk hoeven natuurlijk.
1: Ja, toch wel een beetje de voorbereidingen gedaan vandaag.
0: Ja, we gaan ook heerlijke muziek gaan we doen. Onder andere muziek wat ook wel een beetje jouw smaak is. Want heel veel nummers die we dit uur gaan draaien. Die staan ook op jouw lijstje van wat je met je coverband doet. Hè? Dat is de Marit Kraak Band.
1: Ja, zeker. Ja, ik zie hier al een mooi lijstje voor me liggen met allemaal nummers die ik heb gedaan of zelf nog steeds doe met mijn band. Dus superleuk om te zien.
0: Nou, we gaan zometeen even verder praten. Laten we maar een van die nummers er even indrukken. Like a Prayer van Madonna.

0: Ja, dat was Whitesnake eventjes met Here I Go Again. En ja, dit is een van de nummers die Marit Kraak met haar band ook live ten gehoor brengt. En nou, jullie hebben haar zo pas al eventjes gehoord. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, want je zit hier nou gezellig even naast mij. Het is heel knus, want het is een klein hoekje wat we hier in de studio hebben. Want ja, we hebben wel eerder live muziek, maar dat is dan met akoestische gitaar. En we hebben wat kunstvliegwerk moeten uithalen om dit voor elkaar te krijgen. Want Wiebe kan niet zo goed gitaar spelen.
1: Nee, toch niet.
0: Hij is veel beter in de keys, hè?
1: Ja, toch wel. Toch van de piano. Ja.
0: Nou ja, en prachtig dat het zo even kan. Maken we dit ook even mee, Niels, hè? Heb je hier ook wakker van gelegen? Nee. Niels blijft altijd rustig. Nou, maar het hartstikke mooi dat je er bent. We kennen elkaar nog maar een half uur, maar toch ken ik jou al meer dan een half jaar. Want ja, via Wiebe, ja, ik hou Wiebe ook heel goed in de gaten met wat hij allemaal uitvogelt hier en daar. En jouw naam is een paar keer voorbij gekomen. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom zelf uit Langweer. Ja, ja. Lekker hier dichtbij. Ja. Dus superleuk.
0: En je bent zangeres bij meerdere bands of geweest, want ik zou ook nog voorbij komen dat je bij een of andere big band in Heerenveen hebt gezeten.
1: Ja, zeker. Daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen voor mij. Mm-hmm. Ik zat op school in Heerenveen en daar had je een schoolband.
0: Verder Schuren, de Verder S big band.
1: Ja, zeker. Ja. Daar ben ik zo ingerold. Eigenlijk door mijn muziekdocent. Mm-hmm. Ik had dan als vak natuurlijk gewoon muziek en die zei van, jij moet daarbij en ja. We willen je erbij hebben. En ja. Alsjeblieft, ga eens een keer een nummertje meezingen en kijken als je het leuk vindt.
0: Ja, en ja. Dat is goed. En mensen waren ook blij met jou dus.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Want je mocht blijven.
1: Ja, ik mocht blijven, gelukkig. Ja.
0: Had je het gevoel, zeg maar, want je hebt natuurlijk wel thuis ook wel gezongen hier en daar. Maar had je ook echt het gevoel van, verdorie, dit is mijn roeping. Dit wil ik gaan doen?
1: Zeker. Het is altijd ergens achter in mijn hoofd van, als je dit kan doen, als je van je hobby, als je dit erbij kan doen, op te treden, maar ook te zingen, dat is toch ja, een van mijn grootste passies toch wel.
0: Nou ja, dus, en het is sowieso, als je in een big band speelt, dan heb je niet alleen maar een drummer en een bas en een gitarist om je heen, of iemand op een toetsenbord, maar ik zou ook heel veel blazers en andere achtergrondzangeressen en zo, dus dat is wel, dan heb je wel goed moeten samenwerken. En dan heb je wel een goede leerschool, letterlijk en figuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Het is een hele grote groep waar je eigenlijk mee samen zit. Ja. En daar moet je een beetje tot een compromis komen eigenlijk.
0: Ja, ja, want iedereen moet natuurlijk op zijn kracht ingezet worden. En zijn talenten moeten daarin ontwikkeld worden. Hoe lang heb je erbij gezeten?
1: Ik denk wel 2 jaar. Ja. De laatste 2 jaar van mijn middelbare schooltijd.
0: Ja. Nou, ja. En toen ben je naar Leeuwarden ben je gegaan. En ja. Was dat ook een beetje het moment dat je met je eigen bands serieus ging doen? Of was dat daarna pas?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk wel echt het keerpunt geweest. Het was een hele hechte groep, om zo maar te zeggen, op de middelbare school. En we hadden allemaal zo'n passie voor de muziek waarvan we dachten, maar dit zou toch zonde zijn als je dit nu, nou, laat vervagen. Ja. Waarom gaan we gewoon niet door met een eigen band in plaats van een schoolband?
0: Nou, dat is Toeperland geworden dus.
1: Yes, ja.
0: En zitten daar alle oud-klasgenoten van je big band in? Of zit er wel wat wisselingen weer in?
1: Nee, het is precies echt dezelfde leden. En echt, om zo maar te zeggen, de core zit er echt in. Ja. Dus vanaf klas 4 zo erg meegegroeid met elkaar. Ja. Dus dat is superleuk.
0: En is qua muziekkeus, is het dan ook veranderd wat jullie nu ten gehore brengen? Of is het repertoire ongeveer hetzelfde gebleken als in Heerenveen bij de big band?
1: Ja, het is in een manier sowieso wel veranderd. Het was echt wel meer big band muziek. Dus dat zijn wat meer onbekendere nummers waar ook echt veel blazers en zo in voorkomen. Toen hebben we toch wel een beetje de switch gemaakt. Oké, als wij nu door willen we wel een beetje herkenning en veel optredens regelen. Ja. Dus dan moet je ook wel een beetje bekendere nummers spelen. Dus zijn we eigenlijk wat meer over gegaan naar de goede koffers zoals we mij hedendaags kennen eigenlijk.
0: Nou, wij gaan er een paar van draaien. Dat zijn de originals natuurlijk.
1: Ja.
0: En hoe gaat het dan? Want op een gegeven moment dan zit je dus bij Stoeperland. Maar ja, dan op een gegeven moment begint het te kriebelen. En dan is het in één keer de Marit Kraak band gaat het worden.
1: Ja, heel gek.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, we hebben hier natuurlijk Bregenpop als festival hier in de buurt. Mm-hmm. En mijn vader die stuurde mij wel door via Facebook volgens mij met talent stage. Ja. Nou, ik dacht van, nou ja, wat moeten we nou met een talent stage? Is dat iets voor ons of zo? Mm-hmm. Dus ik heb eerst nog gezegd voor Stoeprand van, nou, zullen we het gewoon maar proberen? Ja. Het is wel een heel groot festival, maar ja, weet je, nooit gegooid is altijd mis. Op dat moment waren we nog heel erg in twijfel, want we waren net begonnen. Gaan we dat doen? Nou, zijn we het toch een beetje vergeten, maar toen dacht ik, ik moet het gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik wil gewoon toch... Ik moet het proberen, anders daar ga ik er spijt van hebben, dacht ik.
0: Let's go.
1: Dus toen heb ik twee filmpjes opgestuurd van mezelf. Dat iemand anders me begeleidde. En daar is uitgekomen dat ik toch op het podium mocht staan op Bregenpop. Ja. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje begonnen.
0: Ja, want Wiebe de Jong, die achter me zit te glunderen van trots. ja, die is daar ook aan de ex mee. Daar gaan we straks in de tweede uur nog even mee babbelen. Want Wiebe doet veel meer. Ja, dan in één keer gaat het balletje rollen. Want ik heb je ook gezien bij in Jouweren, bij het Hemelsvaartfestival al daar.
1: Ja.
0: Dat was ook... Ja, dat was fantastisch. Het was een hele goede sfeer, een lekker weer en prachtige muziek. Was ook top.
1: Ja, was echt heel erg leuk. Ja, zeker ook heel leuk om te doen.
0: Hoe vaak heb je nu met je eigen band opgetreden? Moeten we het nog een keer noemen? De Marit Kraak Band.
1: Nou, ik denk dat we nu een stuk of... Moet ik even goed nagaan. Volgens mij 2 optredens hebben gedaan. Of 3 optredens?
2: Ja,
1: 3 optredens hebben gedaan ongeveer, ja.
0: Nou, en over een paar weken dan gaat een volgend optreden gaat er komen. Want je gaat ook bij Glamour Beach on stage.
1: Ja, echt te gek. Ja. Je kent inderdaad die festivals. Nou ja, wat we net ook al zeiden. Een Bregenpop en nu ook een Glamour. Ja. Dat zijn toch van die feesten of van die festivals waar je toch... Ja, als je hier opgroeit, toch wel een beetje naar uitkijkt.
0: Nou, hoe noem je dat ook weer? Daar kun je ook content creëren, zeg maar. En dan kun je mooie filmpjes maken en opsturen naar mensen die misschien jou willen boeken voor een dorpsfeest. Of voor een schoolfeest. Of voor een dabhokfeest.
1: Precies.
0: Daar kan het prachtig bij.
1: Ja, het is echt een goede promo, om zo maar te zeggen. Ja.
0: En als dat soort mensen dan ook zien dat... het publiek bij jullie muziek helemaal uit een dak gaat. En ook qua wat voor liedjes of jullie spelen. Dan kunnen ze meteen zien van, nou die motten we hier hebben.
1: Ja, ja. Precies.
0: Ja.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Nou, dat dachten wij ook bij Even What It Was. Die motten we hier hebben. Je gaat zo meteen hier ook nog eventjes 2 nummers ga je ten gehore brengen. We hebben net buiten de uitzending al even een kleine tip van de sluier mogen horen. Welke nummers ga je zo meteen doen?
1: Ja, ik ga als eerste ga ik Creep doen van Radiohead. Die doe ik al een tijdje. En ook een tweede nummer van Keen, Somewhere Only We Know.
0: Ja, nou, wij gaan er zo meteen van genieten. Eerst doen we nog eventjes Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Kunnen we de boel hier een beetje ombouwen. En dan gaan we er zo meteen naar luisteren.

0: Maandagavond 5 oktober komen duo Bottleneck en Meijer en No Saint Duo voor een ode aan de blues naar Unitas in Sint-Nicrosga om voor de bezoekers op deze avond gevoelige liedjes ten gehore te brengen. Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoors-evenementen.nl.
1: Rock me, baby. Rock me all night long.

0: was Jack Bottleneck naar eventjes met Should Have Known Better. En daarvoor hebben we nog even geluisterd naar Tom Cochran, Life is a Highway en Alicia Keys, If I Ain't Got You. Nou, die laatste twee nummers, Marit, dat zijn jouw favorieten of in ieder geval. Dat heb je veel gezongen back in the day.
1: Zeker, vroeger echt met mijn Big Band tijden heel erg vaak, ja.
0: Nu ben je voor jezelf. Is het dan ook makkelijker om muziekkeuzes te maken? Of zit je nog steeds in hetzelfde straatje ongeveer als de andere bands?
1: Ja, nou ja, aan de ene kant is het heel erg fijn dat je nu zelf een beetje regie hebt met nummers kiezen. Mm-hmm. Want bij de vorige band, bij Stoepbrand, heb je natuurlijk andere invloeden.
0: Ja.
1: Toch is er nog een keerzijde, je moet ook liedjes echt gaan kiezen. En die beslissing kan soms wel een beetje moeilijk zijn.
0: Nou, je hebt zo pas twee nummers live gedaan. Die heb je zelf gekozen. Die staan op de playlist van Marit Kraakband.
1: Zeker.
0: Heb je daar bepaalde gevoelens bij of vind je dat gewoon lekkere nummers om te doen?
1: Nou, sowieso deze nummers die ik net heb gezongen. Dit gaat gewoon terug naar wat ik eigenlijk al mijn hele leven luister. En waar ik echt, nou ja, wat ik net ook hier al had gezegd. Die kan ik slapend nog zingen, zeg maar. Ja.
0: Dit was je eerste keer op de radio.
1: Zeker.
0: En meteen ook live zingen. Nou, Niels en ik die zaten elkaar even aan te kijken en helemaal goedgekeurd. En wie heeft er kijk op om talenten mee te nemen en te laten zien? Straks naar Bregenpop, naar Glamour Beach toe.
1: Ja.
0: Hoe lang moeten jullie daar spelen? Hoe lang is de set?
1: Ja, 2 keer 1/2 uur hebben we dan met een kleine pauze.
0: Want jullie zaten inderdaad. Jullie zijn een van de weinige bands, misschien wel de enige band die 2 keer mogen optreden met een pauze ertussen.
1: Dat, eigenlijk wel, ja.
0: Dus ook weer een unieke ervaring zal dat zijn.
1: Zeker.
0: Veel succes, veel plezier vooral en prachtig dat je was met twee echt hele goede nummers. We hebben er opnames van gemaakt en die gaan we zeker wel weer eens even draaien, want ze zijn goed gelukt. Niels die zat ook al te glunderen van we hebben er weer 1 of 2 nieuwe nummers. Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Ja, jullie ook heel erg bedankt dat je hier mag zijn.
0: Ja, wij gaan naar het nieuws. We gaan nog even wat nummers even beluisteren. Maar straks na het nieuws, dan hebben we natuurlijk de broeierige zomerhit van Darcy. En Wiebe de Jong, die heeft de boel inmiddels opgeruimd. En die schuift hier dan straks even aan. Want we moeten het natuurlijk even over het Glamour Beach Festival hebben. Draaien we ook lekkere muziek van Cressup en Susanne Freek. Ja, die komen daar ook. En Melissa Pander en Berend Riemersma, die gaan we ook draaien. Want die zitten dan een beetje onder de paraplu van Wiebe de Jong. Die mogen op zijn podium optreden. Nou, tot aan het nieuws doen we nog even een stukje Jan Smit. Die mag ook op het podium bij het strand van Lemmer komen. Maar nu eerst When the Lady Smiles van de Golden Earring. Tot zometeen.

0: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Enschede en Amsterdam voeren een verbod in op fatbikes op drukke plekken vanwege overlast. In Enschede zijn 33 waarschuwingen en 9 boetes gegeven. In Amsterdam 94 boetes. Het kabinet wil in 2027 een helmplicht voor jongeren onder 18 op fatbikes invoeren. Bij een busongeluk nabij Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen en 44 gewond geraakt. De bus raakt in een slip en stort in een ravijn. President Tebboune kondigde 3 dagen nationale rouw af. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het kabinet wil dat Spanje snel illegale migranten in Ceuta terugstuurt naar Marokko en de grenzen sluit. Minister Berendsen verwacht dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. VVD wil Frontex inschakelen als Spanje faalt. PVV vraagt om een spoeddebat over de situatie. Iran richt zijn raketten steeds verder, nu vooral op Jordanië en Egypte. Egypte werd voor het eerst getroffen bij een droneaanval op de haven van Damietta, belangrijk voor gasexport. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor Israëlische complotten. Amerikaanse bases in Jordanië zijn vaak het doelwit. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we wederom zijn begonnen met de broerige zomerhit Darcy met Shine Through the Summer. En ja, het is lekker zonnig, lekker warm hier weer in de studio van RTV Spannenburg. En ja, dit uur gaan we weer aandacht besteden aan een bekende persoon hier in de regio, Wiebe de Jong. Hij is overal bijna bij betrokken, maar vroeger was hij ook toetsenist van Vangrail. Een illustere naam die nog steeds volle zalen trekt. En op dit moment de toetsenist van Billboard. En ja, dat is ook een coverband die in de regio regelmatig even een deuntje meespeelt.
1: Zeker.
0: Ook daarbuiten. En nou, mooi dat je erin bent, Wiebe.
1: Ja, ik vind het hartstikke mooi dat je mag zijn.
0: Ja, je hebt in het voorjaar was je ook al eens een keertje geweest. Dat was een hele andere hoedanigheid. Maar nu hebben we het natuurlijk over... want toen was er zoveel te bepraten. Het Glamour Beach Festival is aanstaande over drie weken. En ja, daar heb je ook een mooie rol. Want je bent de planner van de Saloon Stage.
1: Ja, stage manager en planner van de Saloon Stage.
0: Ja, nou ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Je hebt heel veel mooie artiesten heb jij geboekt en geregeld. Dus we gaan mooi bespreken. Je doet ook nog hele andere dingen. We gaan zo meteen nog even luisteren naar Steven Jansen. Bella, die is alweer weken terug in Zuid-Afrika. Maar heeft daar ook allemaal drukte. Maar nu eerst gaan we even luisteren naar Everybody's Gotta Learn Sometimes van Cresap. Die is niet voor jou, hè? Die heb je niet geboekt.
1: Nee, net niet.
0: Nee. Misschien volgend jaar.
1: Je weet me nooit.

Bella was een meisje van die plaats geweest. Bella met hart van zilver. Bella het die boek van God gelees. Toe die lewe vir Bella wou breek, het die Here vir Bella gewys waar dit is om veilig te wees.

zij relikt van twijfels zijn. Meer hier een verbellen gewijs naar die waarheid lach terug kan brengen.

0: Ja, dit was Melissa Pander eventjes samen met Jesse van Wieren. Ik kom je halen. En ja, dit is een van de laatste singles van Melissa Pander. Die we natuurlijk goed kennen hier uit de buurt. En ook al veel leuke dingen mee gedaan. En ook onder de vleugels van Wiebe de Jong als manager. Ja, zo mogen we dat wel noemen eigenlijk. Hè?
1: Ja, manager, adviseur.
0: Ja, de Jong Artist Agency heb ik hier staan.
1: Klopt.
0: Dat is, ja, dat moet dan even een officieel stempeltje even krijgen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is natuurlijk mooi dat je Melissa helpt. Want soms dan gaan de dingen zo snel. Dan weet ik gewoon dat je als muzikant het overzicht wel eens wat kwijt bent. Of dat je met heel veel randzaken bezig bent. Zodat je niet meer aan je leuke dingen, je muziek toekomt.
1: Klopt. Meestal als muzikant zijn er weer vaak maar één ding. Gewoon muziek maken, liedjes schrijven en niet met andere dingen bezig zijn. En ik vind het juist leuk om die randzaken te doen.
0: Nou, wat je ook heel vaak ziet is dat bij jeugdige artiesten dat dan vader en moeder of een broer of zus of een vriend, vriendin gaat helpen, zeg maar. Maar ja, als het dan ietsje serieuzer wordt, dan heb je eigenlijk ook wel gewoon een professional heb je nodig om de touwtjes strak te houden.
1: Ja, maar kijk, voor mij is het natuurlijk altijd een beetje begonnen. Ik was altijd beroepsmuzikant, later altijd wel gewoon wat zakelijke beroepen erbij gehad, zeg maar, waar je gewend bent om echt in plannen te werken, uit te werken en dingen te regelen, zeg maar. En eigenlijk heb ik er nu voor gekozen om dat juist te gaan combineren, mijn passie.
0: Ja.
1: Eigenlijk met hetgene wat ik als professional altijd heb gedaan. En dat werkt wel als een tierenlier.
0: Nou ja, en je hebt ook, je bent ook al 20, misschien wel 25 jaar ben je muzikant, bezig. Ook een heel groot netwerk is ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Als jij binnenstapt, dan weten ze van, oh, die hoeven niet te fappen, want hij weet wel hoe het werkt.
1: Ja, kijk, dat is zo. Ik adviseer altijd eerlijk. Kijk, en de mensen die mij kennen weten dat ook. Van als ik twijfels heb over iets waar ik niet helemaal achter sta, dan zal ik het ook nooit adviseren. Dus de meeste mensen die mij met mij gewerkt hebben, die weten vaak ook, oké, als hij zegt dat dit goed is, dan moet het ook goed zijn.
0: Ja, en als het dan later misgaat, dan ligt dat niet aan het advies wat je hebt gegeven, maar in de loop van de tijd kunnen dingen ook veranderen of het kan soms ook gewoon aan de artiest liggen. Hè?
1: Soms wel, maar toch trekken we zelf wel aan. Van, ik kan ook fouten maken, maar meestal, het is 9 van de 10 keer zie ik wel, dit is een match, en als ik er niet 100% van overtuigd ben, dan geef ik het ook wel eerlijk aan van, nou, het is een probeersel. Maar meestal zit het wel redelijk goed. Oké, dit is wat ze zoeken. Dit zou hierbij kunnen passen.
0: Nou, wij kennen elkaar ook al een paar jaar. Talentbegeleider, zo heb ik je oorspronkelijk leren kennen. En muzikant natuurlijk. Met Hester Tadema onder andere. Heb je 3 jaar terug. Ook in het archief heb je haar begeleid. Dus,
1: als muzikant.
0: Als muzikant inderdaad. Ja, ja, als toetsenist. Toen was je nog Wiebe Kies. En daar ben je nu ook nog. Maar talentbegeleider. Je vertelt het net al. Gewoon meekijken, meeluisteren, meevoelen. Voelen van wat iemand persoonlijk nodig heeft om zichzelf te ontwikkelen en verder te helpen.
1: Ja, zeker.
0: Want het is soms best wel een beetje een slangenkul. Het klinkt heel erg negatief, maar er komen heel veel dingen op je af op het moment dat je gewoon lekker wilt gaan spelen. En het is mooi dat er iemand serieus even meekijkt en ook dingen kan betekenen voor een muzikant. Want je bent ook organisator van verschillende dingen. Nou, Bregenpop hebben we al genoemd, Talent Stage.
1: Ja.
0: Dat is een prachtig concept daar.
1: Ja, dat is fantastisch. Weet je, dat is gewoon heel leuk dat je daar mensen kunt ontdekken, zeg maar. En ook gewoon een kans kunt geven. En vaak is het gewoon talent ook echt heel groot.
0: Ja, nou ja, en daar komen ook spectaculaire dingen komen eruit. Winnaars en mensen waarvan je denkt van potverdik, ik wist niet dat ze dit in zich hadden. En als je ze dan een half jaar later weer ziet, dan denk je van ja. En ze zijn verder gegroeid. Maar jij kijkt ook altijd een beetje mee over het schouder bij de mensen die bij je langskomen natuurlijk.
1: Ja, zeker. Kijk, Marit is, die je net hebt gehoord, is natuurlijk een prachtig mooi voorbeeld ervan. En als ik zie hoe zij in een jaar tijd zich heeft ontwikkeld, dat is echt ongelooflijk.
0: Ja. Ja, dat zijn de mooie dingen om mee te maken. We hebben het hier bij Even Wat Oors, hebben we dat ook regelmatig. Soms dan ben je iemand even een half jaar kwijt of een jaar kwijt. En dan hebben ze weer nieuw materiaal. Of dan kom je ze weer ergens op een feestje tegen met een muziekdingetje. En dan denk je van, hey, is dit hetzelfde? En dan praat je eens even en dan denk je van, ja, je bent echt gegroeid qua ontwikkeling muziek. En ja, dat is mooi om te zien. Soms heb je ook nog wel eens dat iemand terugzakt. Dat kan natuurlijk omstandigheden zijn dat met werk of met school of wat dan ook maar, dat de dingen even stilstaan. Maar aan de andere kant, als mensen gepassioneerd zijn in de muziek, dan borrelt dat altijd wel weer naar boven.
1: Ja, zo haast zeker. Dat ik, en zelfs ik, weet je, op een gegeven moment, ik ben beroepsmuzikant geweest. En op een gegeven moment dan vind je het prachtig mooi om te doen. Het blijft altijd je passie. En maar op een gegeven moment dan gaan dingen ook gewoon worden. En het is juist de kunst om het altijd weer leuk te houden. En als muzikant zijn heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden van, als er ooit eens een keer een mogelijkheid komt om muzikanten te helpen, dan wil ik dat graag doen. Je hebt muziekscholen, mm-hmm. worden ze allemaal opgeleid tot goede muzikanten. Kunnen ze allemaal perfect spelen. En dan stop je met muziekschool en dan valt er een gat. En ik heb al gezegd, als ik daar nou een brug voor kan zijn, dan dat is mijn passie. En nou ja, eigenlijk door wat dingen op te zetten, wat te gaan organiseren, is het stiekem een beetje op mijn pad gekomen. En op die manier ben ik eigenlijk ook daarmee begonnen.
0: Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, je hebt de verschillende popscholen in Leeuwarden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar verwacht je eigenlijk ook dat mensen wat zakelijke dingen leren. Nou valt dat in de praktijk eigenlijk best wel een beetje tegen.
1: Ja.
0: Zeker ook omdat er is geen situatie gelijk. Evenementen of om jezelf neer te zetten hier of daar. Dat is zo eigen. Dat is zo. Iedereen is uniek. En iedereen die heeft voor zichzelf een eigen manier. Moet zijn eigen manier ontwikkelen. En ja, dat is eigenlijk vrij lastig om te leren op school. Je moet het gewoon doen.
1: Ik heb zelf wat dat betreft is dat vroeger wilde ik graag doorbreken. Mijn voordeel is nu dat wij dat altijd tegen het randje aan hebben gezeten. Daarom moest je heel veel dingen zelf doen.
0: Ja.
1: En daar leer ik heel veel van. En dan kom je er ook achter dat het hele artiestenbestaan eigenlijk maar 25% hooguit misschien uit muziek maken bestaat. Ja. Voor de rest is het allemaal zaken en jezelf verkopen. Hoe ga je met organisaties om?
0: Ja.
1: Er zit zoveel meer achter en dat wordt je niet geleerd. Ja, op de popscholen wel in bepaalde mate, zeg maar. Maar in praktijk brengen ze een heel ander verhaal.
0: Kijk, het is ook zo van, ik heb dat met Arjen Kiel, de bandcoach van het Tonus, heb ik het er ook wel eens over gehad. Kijk, je hebt muzikanten die zijn heel warrig in het hoofd, laat ik het zo zeggen. Maar daardoor zijn het hele goede muzikanten. En niet elke muzikant is een zakenman of een mierenneuker, zeg maar.
1: Nee.
0: En je moet toch wel een beetje reëel kunnen zijn, zeg maar, en strak kunnen denken, zeg maar, om de dingen voor elkaar te hebben. En daar is niet iedereen geschikt voor. Het is wel te leren. Maar aan de andere kant, je moet het ook leuk vinden om het te doen. Hè?
1: Het moet ook in je zitten. Ja. Kijk, als je muzikant bent en je bent heel creatief, ja, dan je zal nooit echt een strakke planner gaan worden waarschijnlijk. Ik ben wat dat betreft een beetje van beide, zeg maar. Ik ben wat dat betreft een atypische muzikant daarin.
0: Ja.
1: Dus of het nou positief is of negatief, geen idee. Dus,
0: dat laten we even in het midden.
1: Ja.
0: Alles is er voor, is er tegen. Ja. Ja. Nou ja, we gaan zo meteen nog even verder praten. Want we moeten het natuurlijk ook weer hebben over de dingen die dan bij Glamour Beach Festival gaan gebeuren. Wij gaan zo meteen even luisteren naar Jennifer Zamudio. Ongelooflijk, de Zuid-Afrikaanse zangeres die elke week bijna voorbij komt hier op de vrijdagavond. Maar nu eerst nog eventjes Susanne Freek, Blauwe Dag. MUZIEK

0: Nou, dat was Berend Riemersma nog eventjes met You. En ja, Berend is ook een graag geziene gast bij RTV Spanenburg. Is hier ook al eens een keertje geweest samen met Lotte. Daar hebben ze een tijdje mee opgetrokken. Ja, volgens mij treden ze nog wel eens een keertje op. En ja, wie bij Berend, die komt ook naar Lemmer op jouw podium.
1: Zeker, zeker. Ik van, ja, Berend is gewoon een ontzettend leuke jongen.
0: En een goede muzikant.
1: En een goede muzikant. Ja, een goede entertainer.
0: Er zijn genoeg leuke jongens.
1: Ja. Nee, dat klopt. Maar het moet allemaal kloppen, weet je. Ja. En dat is, ja, die past daar prima.
0: Ja, hij brengt ook altijd een hele relaxte, rustige sfeer met zich mee. Maar hij kan de mensen ook enthousiast maken.
1: Ja, absoluut.
0: Hij voelt het altijd heel goed aan van wat een zaal, wat een tent of een strand nodig heeft.
1: Ja, nou ja, dat zeker. Daarom heb ik ook op die plek neergezet van hij is een hele goede. Kijk, bij de saloon steeds hebben we een duidelijke opbouw. We proberen eerst even wat lounge muziek of niet een beetje credible muziek te maken. Ja. Daarna een beetje iets meer over een sfeer. En uiteindelijk wel echt een beetje feest afsluiten met piano shows en dat soort dingen, zeg maar. Heen. Onder andere, maar ik heb het vrijdags Keys heb ik er staan. Dat is ook een duo met een hele goede toetsenist, zangeres. Mm-hmm. En Berend staat ervoor. Ja, de perfecte opmaat. En Berend kan heel goed entertainen. Ja. En ook goed muziek maken.
0: Ja, wie heb je? We hebben Melissa Pander hebben we al gehad. Ja. Die staat op het podium en ja, wie heb je nog meer meegenomen?
1: Uiteraard Marit Kraak. Ja. Dat is de Marit Kraak band. De hele band staat op het podium. Het is een klein podium. Ja. Maar we gaan er allemaal oppassen. Dus desnoods gaan we er voor of na staan.
0: Ja.
1: En dus die staat op de zaterdag al volgens mij rond 6:00, 6:30 zeg maar. Dus wanneer de eerste artiest op de mainstage is geweest, dan kunnen ze allemaal door naar Marit. Mm-hmm. En uiteraard Melissa Pander.
0: Ja.
1: Ik sta er met Hester Talema.
0: Ja, oh, die hebben we hier ook al eens in de studio gehad. Hè? Dat was wat ik eerder zei, 3 jaar terug.
1: Ja,
0: daar was je ook mee als begeleider, als toetsenist begeleider.
1: En het mooie is, met Hester doe ik een speciale show.
0: Hé, vertel.
1: Wij bepalen niks zelf. Alles wat we spelen wordt allemaal op verzoek.
0: Roept u maar.
1: Ja, allemaal roepen. Dus iedereen die luistert, die kan alvast verzoekjes verzinnen. En dan kunnen ze gewoon opschrijven. Dit ga je spelen. En dan wordt aan 9 van de 10 keer ook ter plekke ook direct gespeeld. Of in ieder geval later in de show, zeg maar.
0: Geïmproviseerd.
1: Dus, geïmproviseerd. Dus of het goed is, weten we niet.
0: Ja, dus als er straks een of ander hip-hop track geroept wordt, dan moet je even nadenken van hoe gaat je ook alweer. En dan doe je hem halverwege en dan gaat hij over in iets wat je wel kent.
1: Nou ja, ik speel piano, maar ik krijg vaak wel verzoekjes. Kun je ook Metallica? Niet van, moet jij eens even kijken.
0: Ja. Ja, nee, dat is jou wel toevertrouwd, want ja, je loopt ook al jaren mee. Wie heb je nog meer op jouw line-up staan?
1: We beginnen met maar goed, ik geef eerlijk toe, dat is iets van outsiders, zeg maar. Ik heb mezelf niet geregeld, dat is de organisatie zelf. Mijn rol is vooral dat ik de saloon steeds doe, dus de grote artiesten, dat laat ik over aan de organisatie zelf.
0: Ja, ja.
1: Maar we beginnen met Rutger van Banneveld.
0: Dat is de nummer 1 hit van nu, in ieder geval de zomerhit.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Ja, maar daar zit een verhaaltje aan, geloof ik. Hè? Want die stond er in 1 keer, hè?
1: Die stond er in 1 keer, ja. Hij heeft zo vaak gevraagd, mag ik er alsjeblieft een keertje staan? Zeg van, joh, voor deze keer.
0: Ja.
1: We gunnen jou, we geven jou het podium.
0: Oké. Okay.
1: Dus, dus ik blijf dromen. Dus,
0: hij doet het helemaal gek in het festivalcircuit. Ze vliegen hem in voor 2 of 3 nummers. En hij begint met de hit en hij eindigt ook weer met de hit waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En, daar begint het dus mee, maar wie nog meer?
1: We hebben op de vrijdag We Try John Mayer. Dat is een hele goede John Mayer tribute band.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ze al eens een keer eerder ergens gehad. En gewoon echt te gek. Hele goede muzikant ook.
0: Ja.
1: En dus die zijn gewoon echt leuk. En dan uiteraard Berend en dan Keys op de vrijdag als afsluiter. Ook veel verzoekjes, dus die zijn gewoon heel gezellig.
0: Ja.
1: En zaterdags beginnen wij met Muriel Moed. Mm-hmm. Muriel. Dat is een hele goede zangeres. Echt prachtige stem.
0: Okay.
1: Een beetje ook lounge muziek. Maar echt heel mooi naar te luisteren. En dan gaan we knallen met Marit.
0: Mm-hmm.
1: En Melissa Pander. En ik eindig met Hester Talema.
0: Ja, nou ja, dan heb je een prachtige line-up staan. En de mensen kunnen daar mooi de boel wat afwisselen. Want in de andere tenten, daar heb je dan, ik noem het dan maar even de bekende namen, de kanonnen. Ja. Je hebt ook een of andere silent disco-achtige ding heb je daar. En je hebt ook weer een feestmuziek achter hoekje. En
1: er is zelfs een secret state.
0: Maar dat mochten we niet vertellen, toch?
1: Nee, dat is, wat er staat, dat is nog geheim.
0: Ja, en ik heb ook gisteren of eergisteren begrepen dat de zondag ook open is gezet. En Gerrit Joling komt ook weer, geloof ik. Kijk, en zo is het cirkeltje weer rond, want Glamour Beach Festival en zeker de Saloon Stage is iets om naartoe te gaan, ook iets om naar uit te kijken. Ja, ik had begrepen dat voor vrijdag en zaterdag er nog beperkt kaarten waren.
1: Ja.
0: Het is nog net niet uitverkocht, maar ja, we hebben nog 3 weken, dus mensen moeten wel snel zijn.
1: Ja, het is vaak, op het laatste moment gaat het helemaal snel lopen, maar dit is vaak wel de periode dat het in één keer in no time uitverkocht is.
0: Ja, want sommige mensen die kijken even de kat uit de boom. En ja, dan op het laatste moment, en ik uit ervaring weet ik ook dat er ook wel wat vriendengroepjes, wat appjes heen en weer aan het sturen zijn van zullen we toch, zullen we niet, ik kan wel, ik kan niet, zijn we op tijd weer terug voor vakantie of wat voor weer wordt het, en dan doen ze het uiteindelijk toch.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou ja, dit is een hartstikke mooie line-up voor het hele weekend. We hebben deze 2 uur ook al een paar artiesten gedraaid die daar op het toneel gaan staan. Ja, en we moeten het stiekem ook nog eventjes hebben over Muziekcafé Jouweren. Want dat staat het komende schooljaar, noem ik dat maar ook weer even op het programma. Hè?
1: Zeker. Dat is voor degenen die het niet kennen. Dat is, wij organiseren het altijd voor eigenlijk startende acts. Mm-hmm. Of en mensen die gewoon eens een keer wat willen proberen. En daar komen hele leuke dingen uit voort.
0: Ja. Ja.
1: Dus als het goed is, ik denk in oktober, november. We hebben nu nog niet een exacte datum gepland. Maar ze kunnen even naar de Facebookpagina gaan. Dan zullen we binnenkort wat bekendmaken.
0: Ja, de mensen, dat is meestal in de zomervakantie. In augustus, september, dan begint alles weer. En de blauwdrukken liggen wel klaar. Maar echt een datum aanwijzen, dat gebeurt daar vaak in september of begin oktober. En daar is ook wel tijd voor. Want je kan je ook opgeven voor Muziekcafé, geloof ik. Hè?
1: Ja, iedereen kan zich even opgeven. Als er plek is, dan geven zoveel mogelijk mensen in ieder geval een kans. Mits het past, zeg maar. Maar we hebben van alles gehad. Officieel kunnen er misschien 3 mensen op het podium staan. Maar we hebben ook 12-mans formaties gehad. En we krijgen het allemaal voor elkaar.
0: Ja, ik heb ze ook wel gezien dat meer muzikanten naast het podium stonden dan op het podium.
1: En dat is een feest vaak. Ja, gewoon echt hartstikke leuk. En,
0: probeer daar maar naar de wc te komen.
1: Ja.
0: Dan moet je goed plannen van tevoren om even een plasje te doen.
1: Ja. Dus,
0: of minder drinken. Kan ook natuurlijk.
1: Nou ja, precies. Dat is een mogelijkheid.
0: Ja, maar die Muziekcafé Jouwers, dat is altijd dik feest. En de kwaliteit is super en gezellig. En ja, verrassingen zijn we daar tegengekomen. En wat we eerder ook over hebben gehad. Je kan ze ook in één keer op Bregenpop of Glamour Beach weer tegenkomen. Hè?
1: Zo gaat de afgelopen winnaar van Bregenpop tellen steeds Vluchtheuvel. Die is, nou ja, ik wil niet zeggen bij ons begonnen. Maar dat was voor me hun derde optreden. En zodoende zijn ze daar naartoe gegaan. Dus het kan snel gaan.
0: Ja, nou. Wiebe, hartstikke mooi dat je hier was. Bedankt ook voor de goede dingen die je doet voor de beginnende muzikanten. En de al iets verder gevorderde muzikanten. Want ja, er moet wel plek gemaakt worden voor iedereen. En nou, prachtig dat je dat doet. En ja, we zien elkaar snel wel weer. Want dat je mooie dingen doet met jouw team en met jouw mensen, dat is buiten kijf. En bedankt en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan en bedankt dat ik mocht komen.
0: Ja,
1: nou, samen met Marit.
0: Ja, we gaan lekker door met muziek. We doen Arcade van Bad Luck Baby even.

Ja, dat was Lorem Ipsum nog eventjes met Girl Scout. En volgens mij was dat nummer van vorig jaar. En Michelle Tuypen, de zangeres van Lorem Ipsum, ja, die is net weer terug van een hele lange reis. Ze is in Amerika geweest, 2 maanden lang. En ze heeft ze op TikTok en op Instagram en op Facebook heeft ze daar een soort van logboek heeft ze daarvan bijgehouden. Dus misschien wel even leuk om dat nog even na te kijken. Want ja, ik ben eigenlijk de afgelopen 2,5 maand ook op reis geweest door dat te volgen. En ze ging naar heel veel interessante plekken toe. En ja, daar heeft ze even verslag van gemaakt. Gelukkig is ze weer terug en zijn ze weer druk bezig om muziek te maken met de band Lorem Ipsum uit Volendam. En daarvoor nog eventjes Arcade van Bad Luck Baby, zoals gezegd. En ja, de zangeres ervan, Kat Harrivan, ja, die is ook mede-organisator van de popronde 2026 in Leeuwarden, 9 oktober. En ja, wat wel leuk is om te vertellen is dat, ja, dat is op een vrijdagavond. En dan hebben we uitzending. En we hebben een uitzending vanuit Leeuwarden. Nou, dat hebben we de afgelopen zomer al 2 keer geprobeerd. En morgen, zaterdagmorgen, ja, vroeg, 8 tot 11, zitten we bij Concoury Piki en Ries. Niels vanuit de studio en ik vanaf locatie. We maken er weer even een dolle boel van. En ja, de enige echte Johannes de Vries, die komt ook mee. Dus die jeuzelt ook even mee door de microfoon. En daar gaan we een leuke radio van maken. Ja, morgen maar even luisteren bij RTV Spannenburg. S'morgens vroeg. Je moet eraf, vroeg af. Ja, wij ook trouwens. Maar we gaan het dus ook 9 oktober vanuit Leeuwarden doen. Bij de popronde 2026. Nou, wat gaan wij doen? Bij RTV NOF houden we ermee op. Volgende week gaan we door. Dan hier gaan we nog even 2 uur door. Dat doen we dan met Hardstyle, met Fennec. Volgende week dan hebben we weer het filmuurtje met Janna en we gaan er even iets bijzonders doen. Dat kunnen jullie de komende week nog wel even volgen op de social media. Even wat Oors Dance heeft dan volgende week ook de 59ste editie. Nou, lekker druk allemaal. Niels, bedankt voor de techniek. Marit, bedankt ja, voor het live spelen en zingen. Datzelfde geldt voor Wiebe. Leuk dat jullie er waren en het kan zeker nog wel eens een keer. Veel plezier bij Glamour Beach Festival, het Saloon Stage, 21, 22 en 23 augustus, dus over 3 weken. Nou, we gaan nog even luisteren naar de Kast, die spelen daar trouwens ook. Raak gaan we doen, maar nu eerst Noodgeval van Goldbands. Tot de volgende keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege het watertekort. Ook geldt een sproeiverbod voor glastuinbouw, sportvelden en inwoners. In Noord-Brabant is het onttrekkingsverbod uitgebreid. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Ceuta telt 83.000 inwoners en ligt aan de grens met Marokko. Een vrouw van 20 is gisteravond tussen 10 en 10:30 ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De politie zoekt 3 verdachten en roept getuigen op zich te melden. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Egypte ontving een Amerikaanse gastanker. Iran ontkent betrokkenheid en waarschuwt voor verstoring van scheepvaart en energie. De spanningen in de regio blijven hoog. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden, maar vanuit het westen klaart het op en blijft het droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. In de regio Den Haag en Rotterdam gaan vanaf woensdag alle sluizen dicht vanwege watertekort. Ook is het verboden water te halen uit sloten en kanalen. In Noord-Brabant geldt een uitgebreid onttrekkingsverbod. In Deventer sluit de sluis vanavond om 10 uur vanwege lage waterstand. Tienduizenden migranten bereikten de Spaanse exclave Ceuta. Vooral jonge mannen, vrouwen en gezinnen. Ongeveer 48.300 keerden terug naar Marokko vanwege overbevolking. Spanje stuurde militairen, Marokko zette politie en waterkanonnen in. Het aantal doden bij de oversteek is opgelopen tot 57. Een vrouw van 20 is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht. Haar woning in Rotterdam werd rond 11 uur overvallen. Bewoners werden vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw kon zich laten bevrijden in Oud-Alblas. De politie zoekt getuigen. Iran richt zijn raketten steeds vaker op Jordanië en raakte Egypte voor het eerst bij een droneaanval op de haven van Damietta. Iran ontkent elke betrokkenheid. Amerikaanse troepen verplaatsen zich naar Jordanië vanwege toenemende aanvallen in de Golfstaten.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht brede opklaringen met af en toe sluierwolken en lokaal nevel of mist in het noorden en oosten. Minima variëren van 7 graden in het noordoosten tot 16 graden in Limburg. Morgenochtend zonnige periode met stapelwolken. En tot zover het nieuws.

when it's real. Aquí